0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Dementie kost de Nederlandse samenleving elk jaar tientallen miljarden, meldt de Telegraaf op basis van nieuw onderzoek. Alleen de zorg zelf kost al 16 miljard, 10% van alle zorgkosten. De rest van het geld zit bijvoorbeeld in mantelzorg en aanpassingen in huis. De onderzoekers denken dat het bedrag de komende tijd verder oploopt. Ook vannacht slapen er weer veel asielzoekers in een congrescentrum in Groningen, meer dan 100. Er is voor hen ook vannacht geen plek bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente Groningen is bereid om ook de komende dagen asielzoekers op te vangen, als er in de tussentijd wordt gewerkt aan een structurele oplossing. Forumleider Lodewijde Vos heeft bij een kamerdebat de wind van voren gekregen. Veel partijen, van links tot rechts, vinden dat zij niet genoeg afstand neemt van geweld door extreemrechtse groepen bij AZC-protesten. Jesse Klaver van GroenLinks PvdA zegt dat de Vos daarmee extreemrechts gedachtegoed normaal maakt. En veel mensen vinden het klimaatbeleid oneerlijk, blijkt uit nieuw onderzoek. En dat zorgt ervoor dat mensen ook minder zin hebben om zelf iets voor het klimaat te doen. Ze klagen vooral dat de rekening bij hen komt te liggen in plaats van bij de grote vervuilers zoals de industrie. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Overdag is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Defensie gaat in Letland oefenen met drones, meldt de Telegraaf. Minister Jessilkus zegt dat de tijd dringt omdat veel oorlogen tegenwoordig worden uitgevochten met drones, bijvoorbeeld in Oekraïne. Defensie wil de komende tijd 600 drone-specialisten opleiden. Later moeten dat er meer dan 1000 zijn. Een vlucht van KLM van Paramaribo naar Amsterdam heeft een tussenstop moeten maken in Frans-Guyana, een buurland van Suriname. Er was namelijk niet genoeg brandstof aan boord om in één keer naar Nederland te vliegen. De vlucht heeft ongeveer 2,5 uur vertraging opgelopen. Noord-Korea heeft weer allemaal verschillende soorten raketten getest. Kim Jong-un was er ook bij. Er werden bijvoorbeeld kruisraketten getest die 100 kilometer ver kunnen komen en daarmee bijvoorbeeld de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul kunnen raken. Het is de bedoeling dat die raketten vlak bij de grens met Zuid-Korea komen te staan. En de Wegenwacht heeft een drukke dag achter de rug. Er kwamen bijna 5000 pechgevallen binnen, zegt de ANWB. Dat is een stuk meer dan op een normale dinsdag. Oorzaak is de hitte. De Wegenwacht moest vooral in actie komen voor kapotte accu's en lekke banden. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Overdag is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In Voorde in de Achterhoek is een kleine bosbrand geweest met Omroep Gelderland. De brand was snel geblust, maar de politie vermoedt dat die was aangestoken. Er zouden namelijk nog mensen op die plek zijn gezien vlak voordat de brand uitbrak. Er is toch niemand aangehouden? Bij station Amsterdam Sloterdijk zijn gisteravond 3 mensen neergestoken. Eén van hen moest naar het ziekenhuis. Volgens NH Nieuws werden de slachtoffers van de steekpartij op verschillende plekken in de buurt van het station gevonden. Er zijn 2 mensen aangehouden. Digitale nomaden, mensen die vanuit een zonnig land achter hun laptop werken, zijn niet altijd zo gelukkig als ze doen voorkomen, meldt de Telegraaf. Veel mensen zeggen dat ze hun vrienden en familie in Nederland missen. Ook missen ze vaak geboortes en bruiloften en is de balans tussen werken en privé slechter geworden. Naast het Witte Huis is de bouw van een vechtkooi begonnen. Over 2 weken wordt daar een MMA-wedstrijd gehouden op de 80ste verjaardag van president Trump. Het evenement kost ongeveer $60 miljoen. Dat wordt betaald door de Vechtsportbond en dus niet van belastinggeld. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af en er staat een matige noordoostenwind. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Dementie kost de samenleving elk jaar heel veel geld, tientallen miljarden. Dat is voor het eerst uitgerekend. Naast de kosten voor de gewone zorg komen daar bijvoorbeeld ook de kosten van mantelzorg bij en de uren die mantelzorgers daardoor niet ergens anders kunnen werken. Premier Jette sluit samenwerken met de fractie van Ginnie Markussauer niet uit. GroenLinks PvdA en de Partij voor de Dieren vinden dat D66 niet met Markussauer in zee moet gaan, omdat hij zei dat er maximaal geweld gebruikt moet worden om Palestijnse vluchtelingen tegen te houden. D66 sluit eerder wel samenwerking uit met de PVV en Forum. De Limburgse gemeente Vaals gaat strengere regels invoeren voor motorrijders. Zo moeten grote groepen zich bij de gemeente melden of een vergunning aanvragen. Ook mogen er 's avonds en op feestdagen geen toertochten meer worden gehouden. Bewoners klagen al een hele tijd over geluidsoverlast en verkeersproblemen door motorrijders. En de meeste studenten op het HBO en de universiteit zijn tevreden met hun opleiding. 3/4 blijkt uit een jaarlijkse studentenenquête. Wel zegt 1/3 dat de studiedruk te hoog is. Verder zijn de studenten blij met hun leraren, ook al vinden ze hen doorgaans niet zo inspirerend. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af en er staat een matige noordoostenwind. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Defensie gaat in Letland oefenen met drones, meldt de Telegraaf. Minister Jessogus zegt dat de tijd dringt omdat veel oorlogen tegenwoordig worden uitgevochten met drones. Bijvoorbeeld in Oekraïne. Defensie wil de komende tijd 600 drone-specialisten opleiden. Later moeten dat er meer dan 1000 zijn. Veel mensen vinden het klimaatbeleid oneerlijk, blijkt uit nieuw onderzoek. En dat zorgt ervoor dat mensen ook minder zin hebben om zelf iets voor het klimaat te doen. Ze klagen vooral dat de rekening bij hen komt te liggen, in plaats van bij de grote vervuilers, zoals de industrie. Dementie kost de samenleving elk jaar heel veel geld, tientallen miljarden. Dat heeft de Erasmus Universiteit voor het eerst uitgerekend. Naast de kosten voor de gewone zorg komen daar bijvoorbeeld ook de kosten van mantelzorg bij en de uren die mantelzorgers daardoor niet ergens anders kunnen werken. En bedrijven gaan dit jaar meer geld dan ooit uitgeven aan reclamespotjes tijdens het WK, zegt de Ster. Dat komt vooral doordat er meer wedstrijden worden gespeeld. Een spotje in de rust van de wedstrijd Nederland-Zweden is het duurst. Daarvoor betaal je meer dan 50.000 euro. Het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af en er staat een matige noordoostenwind. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De Erasmus Universiteit heeft uitgerekend hoeveel de maatschappij kwijt is aan dementie. En dat is voor het eerst, schrijft het AD. De onderzoekers komen uit op dik 30 miljard per jaar. Dat zijn niet alleen de kosten voor behandelingen, maar ook die voor mantelzorg. Mensen die voor een familielid zorgen, hebben namelijk minder tijd om te werken. Steeds minder mensen zijn bereid om wat te doen tegen klimaatverandering. Ze vinden wel dat er iets moet gebeuren, maar vooral door de grote vervuilers, zoals de industrie, blijkt uit onderzoek. Mensen hebben nu vaak het gevoel dat zij de rekening betalen voor de vervuiling van de industrie. En dat voelt oneerlijk. BOA's mogen vanaf volgende week jongeren naar Halt sturen als ze iets flikken. Tot nu toe mocht alleen de politie dat doen en kon de BOA's enkel een boete uitschrijven. Maar dat zorgde soms voor problemen omdat je met een boete een strafblad kan krijgen. Een straf van Halt is er juist om van te leren en dan krijg je geen strafblad. En de wedstrijden van het WK voetbal zijn door het tijdsverschil vaak op rare tijden te zien. Maar toch verwacht de ster meer reclame te verkopen dan bij het vorige WK en EK. En dat komt doordat er een record aantal landen aan het WK meedoet. En er dus ook veel wedstrijden zijn. Vooral supers hebben veel reclame ingekocht. Het weer van Weer Online. Veel zon en af en toe ook wat wolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen wordt het weer iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Oudijk en Duiven. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: 13 over 7. Het is vandaag de 27e mei. Vandaag op deze dag in 1937. De Golden Gate Bridge die wordt geopend voor het verkeer. Het is maar even dat je het weet.
1: Vandaag in het nieuws.
0: De gemeente Wierden die regelt voor 13 asielzoekers en 95 staathouders een plek. In Wierden zijn er op dit moment 37 opvangplaatsen voor asielzoekers. Het college wil daar er nog eens 13 bij doen. En daarnaast komen er tijdelijke opvangplekken voor 95 statushouders op camping De Kiekenbelt. We gaan het er later over hebben met de burgemeester. En de politie die heeft gistermiddag een 31-jarige man uit Almelo aangehouden op verdenken van brandstichting. En zo maandagavond in Hengelo een dure Mercedes in brand hebben gestoken. Het voertuig is verwoest. En de fractie van Lokaal Dinkeland draagt naast Richard de Waai, het huidige, daarnaast zit Manon Obermeulen voor als kandidaat wethouder voor de gemeente Dinkeland. Het heeft een jarenlange ervaring van zowel in het bedrijfsleven als in de ambtelijke organisatie. Lees het daar op 120.nl. En bij een aanrijding op de Oostweg in Enschede is vanmiddag een man gewond geraakt. En die moest voor behandeling naar het ziekenhuis over worden gebracht. Betrokken automobilist reed door naar het ongeluk. Alles na te lezen op 120.nl. Een paar wolken, vanochtend wat zon en 23 graden.

0: Lekker hoor. De zoekmachine en la muziek dans la pop. Maldon. Zomerse klanken vandaag wat minder warm dan gisteren. En dat lijkt dan net of we het heel koud krijgen. 23 graden, heerlijke temperaturen. Vandaag ook zon en wolken. En eigenlijk weer een prachtige dag waar we van moeten genieten. Dus geen enkel probleem, lijkt me zo. Later in de show burgemeester Nick Hubers van Wierden over de opvang die daar de gemoederen op doet waaien, zeg maar. De European Koi Show gaan we het over hebben. En straks ook nog even bellen met de Almelopers. Hoe is het gegaan afgelopen weekend?
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 27 mei en vandaag op deze dag in 2006... het NS-station Amersfoort Vathorst wordt geopend. Nou ja, bij deze, die pik je even mee. 2006, dan 2003, beëdiging van het kabinet Balkenende 2... CDA, VVD en D66 na een formatie van 125 dagen... waarin de meer voor de hand liggende combinatie CDA-PVDA onhaalbaar bleek... Dan 1997, de Nederlands-Amerikaanse autorekeur Arie Luyendijk... die wint voor de tweede keer Indy 500 in Indianapolis. En zijn eerste overwinning was trouwens in 1990. En dit deed hij in 1997 nog een keer. De Indy 500, Arie Luyendijk. Dan 1964, Radio Zuch begint met uitzenden. Dus je denkt van, wat is dat? Nou, dat is ook een zendpiraat, maar die deed dat vanaf een fort in de Theemsmonding. Heb je vast wel eens wat foto's nog gezien. En 1961, de officiële oprichting van de internationale hulporganisatie Amnesty International. Dat gebeurde mede op initiatief van de Engelse jurist Peter Benenson. En 1941, het Duitse oorlogsschip Bismarck vergaat in de Atlantische Oceaan. En 1937, de Golden Gate Bridge wordt geopend voor het verkeer. Op deze dag dus, 1937. En de officiële opening voor het publiek van het Noorderdierenpark in Emmen. Een particulier initiatief van eigenaar-directeur Willem Oosting in het centrum van Emmen op grond van de familie. En dat is uitgegroeid tot een gigantisch dierenpark uiteindelijk. 1935 gingen de deuren voor het eerst open op deze dag. En 1933 de Walt Disney film Three Little Pigs komt uit. We gaan naar de top 40. Die was gedateerd op deze dag, 27 mei 1989. En de binnenkomers als volgt. It's the First Time van Lois Lane komt binnen op 35. My Brave Face van Paul McCartney is de binnenkomer op 30. En op 26 de hoogste nieuw binnenkomen. I'm Every Woman van Chaka Khan. Maar er was ook een binnenkomer op 28.

Tony Scott. Uiteindelijk wordt nummer 20, staat 5 weken in de top 40. Deze That's How I'm Living. En die kwam binnen in de top 40 op deze dag in 1989. Op nummertje 28. Dan de top 3. Wonderful van Patti & Shift stond op 3. Op 2. Me, Myself en I van De La Soul. En op 1 blijft staan Eternal Flame van de Bangles. De nummer 1 van 27 mei 1989.

0: Zijn verder Olivia Dean en Rain Me In. Twente Radio, goedemorgen, welkom. Dit is Twente, straks de 9 uur weer. 6 op rij, 6 platen zonder praten. Alvast een leuke zomerse plaat. Laat het even weten via de 120 app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde, linker icoontje. Straks gaan we het hebben over vragen van de Denkelandse VVD. Theo gaat het even vertellen hier in deze show. En we hebben ook nog de jarige van vandaag, dus blijf erbij. En de streeknieuws komt eraan.
1: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
2: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het streeknieuws.
0: 1 minuut over 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal.
0: Dag Mario.
9: BOA's mogen vanaf maandag meer dan alleen een boete schrijven als een minderjarige de fout ingaat. Ze kunnen dan ook iemand naar halt sturen. Dat is beter, omdat je dan kunt leren van je fout. Dementie kost de maatschappij dik 30 miljard per jaar en dat wordt alleen maar meer, blijkt uit onderzoek. Het gaat dan ook om mensen die voor zieke familie zorgen en daardoor minder kunnen werken. En Nederlanders vinden nog steeds dat we iets moeten doen tegen klimaatverandering, maar ook dat het allemaal wat eerlijker kan. Grote vervuilers worden gespaard en gewone mensen worden op kosten gejaagd, blijkt uit onderzoek.
0: Dankjewel Mario. Rutger, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Huishoudens en midden- en kleinbedrijven in Twente vragen de afgelopen tijd massaal een extra elektriciteitsaansluiting aan. Die is nodig voor bijvoorbeeld een laadpaal voor je auto. Want na 1 juli kan het zo zijn dat je langer moet wachten op een zwaardere elektriciteitsaansluiting, zo waarschuwt Enexis. Huiseigenaren die nu nog een extra stroomaansluiting aanvragen, krijgen die vrijwel zeker ook. Na 1 juli is dat niet meer altijd vanzelfsprekend. Er is witte rook in Hengelo. Daar is de formatie van een nieuwe gemeentebestuur zo goed als rond. Volgende week woensdag wordt het coalitieakkoord gepresenteerd. En er wordt ook duidelijk welke wethouders er aan de slag gaan. 3 van de 5 wethouders zijn er waarschijnlijk nieuw. Alleen Benno Brand van Burgerbelangen en Annemieke Traag van D66 blijven zitten. En wie een kijkje wil nemen op het politiebureau zonder dat je daarvoor iets strafbaars hebt gedaan, kan dat aankomende zaterdag doen. Het politiebureau in Oldenzaal houdt dan namelijk een grote open dag. Tussen 11 uur 's ochtends en 4 uur 's middags kun je daar kennis maken met het politiewerk. Er zijn hondengeleiders, mensen van de dienst speciale interventies, en er worden 's middags ook demonstraties gegeven door politieagenten. En dan het weer voor Twente. Na een tropische dinsdag wordt het vandaag met 23 graden een stuk koeler. Morgen zien we hetzelfde weerbeeld, maar vanaf vrijdag wordt het weer warmer. Met temperaturen dan rond de 27 graden.
0: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven? Apeldoorn-Zuid richting afrit Hoenderlo. Aflandigos Nederland. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 3 minuten over 3 kilometer. En voor de rest valt het allemaal nog mee op de A1. Dan Almelo-West richting Wierdewest. Dat is de A35. 4 minuten over 2 kilometer, stilstaand verkeer al daar. En de N35, Nijverdoost richting Wierdewest, 6 minuten over 3 kilometer. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dat was het. Wat dat betreft, qua vertragingen, lekker rustig dus allemaal. Ook geen snelheidscontroles, tenminste die gemeld worden door flitsmeister.nl.

0: Paul Hanzolto, een Jamaican bam-bam. Nou, dat past bij het weer. Laten we het daar maar op houden. Zeg, de boeren die worden nogal wat beperkt door middel van wat regels en allerlei toestanden. En dat heeft ook soms te maken bijvoorbeeld met grondwater en weet ik veel wat voor toestanden allemaal. Theo Peters, Denkelandse VVD, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want je hebt vragen gesteld en jij kunt dat dan beter uitleggen aan de luisteraar dan ik. Vertel, wat is er, waar wringt de schoen?
1: Nou, de schoen die wringt dat, dat de boeren, zoals je al zo mooi aankondigt, heel veel beperkingen worden opgelegd. En dat heeft dan te maken met de gedachte dat wat zij doen met mest op hun land, dat dat allerlei effecten heeft op het water. In dit geval gaat het specifiek om het grondwater in het stuk wat we noemen het Springendal en de Dal van de Morsbeek.
0: Okay.
1: En daar heb ik vragen over gesteld.
0: Ja, want waar denk je dat dat anders moet? Of wat moet anders? Wat is niet goed?
1: Nou ja, wat is niet goed? Wat de gedachte is bij de provincie, is dat de mest die wordt uitgereden op dat land, die de boeren gebruiken, dat het dus effect heeft dat het nitraat in het grondwater, dat dat verhoogt. Dat hebben ze 3 jaar lang gemeten op die plek. Volgens een bepaald plan. Dat is gedaan door het RIVM, dus een goed instituut in Nederland die dit soort metingen doet. En eigenlijk blijkt uit die metingen dat er geen sprake is van verhoogde concentratie van nitraat in dat grondwater.
0: Oké.
1: Maar er zijn toch allerlei beperkingen opgelegd. De bestemming van die gronden van die boeren is gewijzigd door de provincie. En daar ging mijn vraag over.
0: Ja, dus eigenlijk zit het hem tussen de gemeente en de provincie, als ik dit een beetje goed begrijp.
1: Nou ja, het zit eigenlijk in de maatregel die de provincie neemt. Ja. De gemeente is betrokken in het plan. Dat zijn ook de boeren, dus er is een hele samenwerking over die gronden. Maar de provincie legt deze maatregel op. De gemeente heeft liever dat we minder maatregelen opleggen. En dat onze boeren gewoon de kans bieden om te boeren.
0: Oké, ja, ik denk dat iedereen daarmee eens kan zijn. toch, lijkt me zo. Ja, wat dat betreft zeker. Maar hoe gaan we dit aanpakken? Want wie is uiteindelijk de baas? Wie trekt aan de kortste end?
1: Nou ja, op dit moment trekken de boeren aan het kortste end.
0: Ja, dat zeker.
1: En mijn vraag ging over, nu blijkt dat uit die resultaten dat er eigenlijk geen sprake is van verhoging van nitraat in dat grondwater.
0: Ja.
1: Kunnen we dan onze verantwoordelijkheid als gemeente nemen en met de provincie in gesprek, kunnen nou die beperkingen, dus die andere bestemmingen van die gronden, kunnen we dat in gesprek om dat terug te draaien.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus dat die beperkingen worden opgeheven.
0: Ja.
1: Dus de gemeente is misschien wel aan zet om dat gesprek nu te starten.
0: Goed zo. Nou, we zijn benieuwd wat het gaat opleveren. Het zal waarschijnlijk wat langer duren, hè, nu we nog in coalitieonderhandelingen zitten.
1: Nou, de coalitieonderhandelingen, daar hebben we een stap gezet. Dus de VVD en Lokaal Denkeland gaan samen verder.
0: Ja.
1: Of we dit varkentje ook snel gewassen hebben, dat is iets anders. Wij begrepen uit de beantwoording van de wethouder dat de provincie dit jaar, eind dit jaar, komt met een duiding. Wat betekenen nu deze meetresultaten voor dit gebied?
0: Nou, we zijn benieuwd.
1: En dan zal dat het moment zijn om het gesprek ook te starten.
0: Goed zo. Nou, hou ons op de hoogte, Theo Peters van de Denkelandse VVD. Goed zo. Dankjewel. Fijne woensdag.
1: Graag gedaan. Tot ziens. Hoi.

0: David Guetta, Everville. En Eva Max, Forever Young, hier op de Twente Radio. Het is woensdagochtend, heerlijke temperaturen vandaag, 23 graden. En zon en wolken.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Onder andere jaren vandaag James Mitchell van de Detroit Emeralds. En Neil Finn is ook jarig van Carter's House. Hij wordt 68 en die James Mitchell wordt trouwens 77. Jamie Oliver is ook jarig vandaag, wordt 51, de topkok. En Zande Woppelen is acteur in Nederland. Hij wordt 49, gefeliciteerd en een mooie dag. En 69 wordt Suzanne Dallien van Susie and the Banshees.

0: Ja, ja, Suzie en de Benjies. Wie had dat gedacht op de vroege ochtend? There is in dust. En dat rijden we niet zomaar. Nee, die zangeres van dit bandje is jarig vandaag. Zij heet Suzanne Dalian. En zij is 69 geworden. Ja, de jaren verstrijken natuurlijk. En de City zit dus ook. Bij deze gefeliciteerd en een mooie dag. We gaan naar de Almelopers. We hebben dat gevolgd tot aan afgelopen weekend. Want de Europa Run was daar. En de Almelopers deden met een hele grote groep mee. Filip, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, je bent nu uitgerust, hè? Een beetje bijgekomen.
1: Ik ben bezig aan het bijkomen.
0: Oh, nog steeds. Oh.
1: Ja, daar heb je wel even voor nodig, hoor.
0: Ja, ja, want het is dan wel even een uitputtingsslag, wat dat betreft.
1: En met dit warme weer was het natuurlijk helemaal een dubbele uitputtingsslag. Want het was natuurlijk drukkend, bizar warm. En om dan zo'n prestatie te doen met het team, dat is een dubbele pluim.
0: Ja, hoe is het gegaan? Afgelopen zaterdag vertrokken. Als eerste stonden we ook weer bij, hè? Vanaf vliegveld Twente. En toen, lopen.
1: Ja, dan gaat de route richting Coevorden. En van Coevorden weer terug door Almelo. Dus in de nacht van zaterdag of zondag hadden we onze doorkomst bij ons thuis, zeg ik dan maar. In Almelo. En vanuit daar moet je nog ruim 400 kilometer richting Rotterdam. En tweede Pinksterdag in de middag tegen een uur of vier was de finish op de streep op de Coolsingel in Rotterdam.
0: Ja.
1: Heel mooi, veel beleefd, veel gezien. Het team is heel veel beleefd. Gewoon geweldig.
0: Ja, voldaan. Maar je hebt echt wel even een paar dagen nodig om weer bij te tanken, begrijp ik, Filip.
1: Ja, weet je, je slaapt nauwelijks. Ik ben dan niet met het team mee, maar het team slaapt nauwelijks. Die moeten echt bijkomen. Ik heb in Almelo alles georganiseerd, daar ben je dag en nacht druk mee. Dat zijn slopende dagen, intensieve dagen. Je doet het voor een goed doel, dus je doet het graag.
0: Ja.
1: Maar het is vermoeiend. Ja, het is een aanslag. Ja. Absoluut.
0: Dus even bijtanken en dan weer op naar volgend jaar, heb ik het idee, toch wel? Hoop ik.
1: Ja, we hebben even vakantie en in augustus starten we weer op.
0: Oké, nee, goed zo.
1: Ja, absoluut. En de teamleden die nu hebben gelopen, die hebben voorrang om zich in te schrijven voor volgend jaar weer. En er vallen altijd wel een paar teamleden af die een aantal jaren mee hebben gedaan met de Almelopers. Dus dan zijn we weer op zoek naar nieuwe teamleden. En zo ververst dat team zich, komt er een nieuw netwerk binnen. Want we doen het allemaal voor het geld ophalen, voor de palliatieve zorg.
0: Juist.
1: En dat is misschien wel mooi te vertellen. Ja. De Europa Run heeft dit jaar voor 5 jaar lang de kanjeketting gedoneerd. Geadopteerd van de kinderkanjeketting. Dus de kinderen die een operatie ondergaan of iets dergelijks voor kanker, die krijgen dan zo'n kraal aan de ketting.
0: Ja.
1: En de fysiokraal is voor 5 jaar lang nu gesponsord vanuit Europa. Voor alle kinderen in heel Nederland.
0: Oké.
1: Ik vind dat een heel mooi doel.
0: Zeker.
1: Er staat een tranentraal.

0: Stiekem is dat mooi, zeg ik altijd. Dat klinkt een beetje raar, maar dat hoort er wel bij, ja, inderdaad. Even, nou ja, dat haalt het onderste uitje, zeg maar.
1: Absoluut, dat is mooi, dat hoort erbij. En als teamleden kun je elkaar dan opvangen. Hè, want ondertussen is het zo'n hecht team geworden dat je elkaar daar ook mee helpt. En dat is ook mooi te zien. Dus ja, en zo help je elkaar de Europa run door.
0: Goed zo.
1: In ups en downs.
0: Zijn er al cijfers bekend wat je hebt opgehaald? Of is dat nog allemaal het...
1: Ik was al bang dat je die vraag zou stellen.
0: Ja, dat voelde ik al een beetje aankomen.
1: Maar ik kan wel zeggen dat we eergisteren, door de 50.000 euro gingen zo. Als almlopen.
0: Oh, nou dat is toch al fantastisch.
1: Ja, dat is echt fantastisch. Echt weer een geweldig bedrag.
0: Nou, Filip, mocht het duidelijk zijn, laat het ons weten. En mocht er ander nieuws zijn van de almelopers, we blijven jullie volgen op weg weer naar volgend jaar. Ik vond het fantastisch. En mooie prestatie hebben jullie neergezet, Filip Dert. En nou, rust nog een beetje uit op deze dag, hè?
1: Nou, zeker doen, dankjewel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er.

0: naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Jongeren die de fout ingaan kunnen vanaf maandag ook naar halt worden gestuurd als ze worden betrapt door een BOA. Tot nu toe konden die alleen boetes uitdelen, maar dat levert in sommige gevallen ook een strafblad op waar jongeren nog lang last van hebben. Door ze naar halt te sturen kunnen ze leren van hun fout zonder gevolgen. Het is voor het eerst duidelijk wat dementie kost voor de samenleving. Ruim 30 miljard euro. Daarvan is slechts de helft voor medische zorg. De rest van de kosten is voor bijvoorbeeld mantelzorgers. Als zij zieke familie moeten helpen, kunnen ze niet werken. En juist dat blijkt economisch behoorlijk aan te tikken. De meeste Nederlanders vinden maatregelen tegen klimaatverandering nuttig, maar niet echt eerlijk. Grote vervuilers blijven buiten schot en de gewone man krijgt de rekening gepresenteerd, vinden ze. Uit onderzoek blijkt verder dat een heel kleine meerderheid voor kernenergie is. En nog steeds worden er stukken oerwoud in het Braziliaanse Amazonegebied gekapt, maar het gaat minder hard dan in andere jaren. Vorig jaar verdween een gebied zo groot als een kwart van Nederland. Als het aan de president van Brazilië ligt, moet de illegale kap van bomen over een paar jaar helemaal voorbij zijn. Het weer van Weer Online. In het westen kan een bui vallen, verder blijft het droog. Vanmiddag veel zon bij 19 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staan een paar files op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Oudijk en Duiven, 5 kilometer. En 35 van Zwolle naar Almelo, tussen Nijverdal en Wierden, 3 met daar 10 minuten op onthoud. De andere kant op richting Zwolle, tussen Almelo-West en Wierden-West, 2 kilometer met daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Het is lente in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Mars hier op Twente FM.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van de show van 27 mei. Vandaag op deze dag in 1937. De Golden Gate Bridge wordt geopend voor het verkeer. 1937.
1: Vandaag in het nieuws.
0: De gemeente Wierden die regelt plek voor 13 asielzoekers en 95 statushouders. In Wierden zijn er doel met 37 opvangplekken voor asielzoekers. Het college wil dat verhogen met 13. En daarnaast komt er een tijdelijke opvang van 95 statushouders op de camping De Kikkerbelt. Straks gaan we het erover hebben met burgemeester Nick Hubbers. En de politie die heeft dinsdag een 31-jarige man uit Almelo aangehouden verdenking van brandstichting. Hij zou maandagavond in Hengelo een dure Mercedes in brand hebben gestoken. Het voertuig is volledig verwoest. En de fractie van Lokaal Dinkeland draagt naast Richard de Waai het huidige raadslid Manon Aldemeulen voor als kandidaat wethouder voor de gemeente Dinkeland. Ze heeft een jarenlange ervaring voor zowel in het bedrijfsleven als in de ambtelijke organisatie. Lees het allemaal na op 120.nl. Na een aanrijding gistermiddag op de Oosterrijnsgede, daarbij is een man gewond geraakt en de betrokken automobilist is doorgereden na het ongeluk. Weet je meer, laat het de politie weten. Vandaag een paar wolken die af en toe voorbij komen. En heerlijke temperaturen, beste mensen. We gaan genieten. Namelijk 23 graden op deze woensdag. Straks gaan we naar Hulsbeek. Tenminste, we doen de ogen dicht en we zien daar de European Koi Show. Wat gaat er gebeuren? Kom

0: Het is Roxy Dekker en Sugar Daddy hier op Twente FM. Kwart over acht komend weekend is de European Koi Show. Patrick Belt, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Dat was eerder de regio, hè? Ik zat wat dat betreft even met wat kronkels. Het is wat vergroot, zeg maar.
1: Ja, nou ja, het was altijd Euregio Koi Show. Maar goed, het Euregio is er al een beetje af. Hè. We zitten met deelnemers uit België, Frankrijk, Duitsland. Dus ja, we hebben er toch maar European van gemaakt. Dat past toch iets meer, is de zeg maar de naam.
0: Ja, en het is niet zomaar wat. Ik denk dat heel veel mensen er niet eens weet van hebben. Dus ik denk, daar moet toch nog een keer wat aandacht aan schenken.
1: Ja, nee, dat is heel goed. Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, hey, wat is de Koi Show?
1: Ja, nou, de Koi Show is gewoon een evenement waar wij een wedstrijd houden, zeg maar. Met heel veel vissen. Ik denk dit jaar rond de 700 kooi meedoen. En daar is een jury die internationaal is. En die komt uit Amerika en Engeland en Duitsland. En die beoordelen dan de vissen zeg maar op grootte en op kleur. En dat, dat wordt van het weekend gespeeld.
0: Ja, dus we hebben het over kooikarpers, hè?
1: Ja, klopt, ja. Ja, van die gekleurde visjes, ja. En dan,
0: visjes?
1: Nou, vissen mag ook, maar 20 tot over een meter, hè.
0: Monsters!
1: Ja, die zitten er zeker bij, ja, ja. Dus alleen dat is al de moeite waard om te kijken, maar ja, die zie je niet elke dag.
0: Nee, ja, laat ik zo zeggen, ik vind het prachtig om te zien, hoor. Maar ik moet er niet aan denken dat ik ernaast zwem of dat ik ze aan mijn benen heb hangen. Och. Nee. Hey, maar die kunnen echt groot worden, hè?
1: Ja, ze kunnen echt groot worden. Hoor. Natuurlijk, hoe groter, hoe moeilijker het wordt om ze te houden. Maar er komen hier wel vissen die meter plus zijn, ja, zeker.
0: Zo. Dus
1: zijn flinke jongens.
0: Ja, en het is ook niet zomaar wat zo'n visje, toch? Het kost allemaal het een en ander.
1: Ja, nou ja, kijk, ja, dat klopt. Je kunt met 100 euro beginnen, maar ja, het kan ook 1000 euro worden. En het kan ook veel meer worden. Ja.
0: Ongelooflijk, maar, ja.
1: Ja, de prijs is altijd een lastig verhaal, want ik weet niet wat ze betaald hebben, hè?
0: Nee, dat is zo. Ja, maar helpt het dan ook in de beoordeling dan uiteindelijk?
1: Nou ja, de kwaliteit, kijk, duurdere vissen over het algemeen krijg je dan een betere kwaliteit, ja. Dus de jongens die echt bovenin meedoen, ja, dat zijn geen goedkope vissen, nee, zeker niet.
0: Ja, waar wordt onder andere op gelet dan? Is dat, wat je al zegt, een beetje de kleur, maar
1: ja,
0: ook...
1: Ja, dat is de bouw. Dus, ja, hoe is de bouw van de vis, dus is die qua vorm goed? Zijn de kleuren goed? Je hebt een bepaalde... Kijk, je hebt enkelkleurige vissen, maar je hebt ook klussen met meerdere kleuren. De jury hier die beoordeelt die vissen daarop. En je hebt natuurlijk verschillende klasses. Je hebt van 15 tot 20 en van 20 tot 30. Dus je hebt verschillende maatvoeringen waar ze aan meedoen. En dan hoeveel vissen? Ja, we hebben elke klasse zitten denk ik wel 50, 60 vissen denk ik wel minimaal.
0: Oké. Dus iedereen heeft een verrijdbaar aquarium mee, neem ik aan.
1: Ja, de kleinere vissen worden vaak in zakken met zuurstof gedaan, met water natuurlijk.
0: Ja.
1: En de grotere vissen, die soms nemen ze ook wel een hele grote bak mee op de aanhanger of in de auto en dan doen ze de vissen in.
0: Ja,
1: maar die hele grote zijn natuurlijk ook moeilijk te handelen om in een zakje te doen.
0: Nee, dat lijkt me niet zo verstandig, Patrick.
1: Nee.
0: Dat moet je willen. Nee. Hey, zijn de bezoekers welkom? Wat kunnen we zien bijvoorbeeld? Want het is een behoorlijk gebied, zie ik.
1: Ja, nou ja, het is op het Hulsbeek. De zaterdag en de zondag zijn we open voor het publiek. Vanaf 9:30 tot 5:00. Ja, we hebben heel veel vissen. We hebben bonsaibomen. We hebben verkoop van vissen. Van 5 artikelen. Dus alles wat met de vijver te maken heeft, kun je hier vinden.
0: Oké, dus we kunnen onze vijver ook inrichten, begrijp ik dus. Dat is ook een mogelijkheid.
1: Ja. Er staan wel tuin er en er staan planten.
0: Ja,
1: dit van alles.
0: Wat gaaf. Hey, en wanneer is de prijsuitreiking? Wanneer wordt de mooiste kooikarper beoordeeld?
1: Ja. Nou ja, zondag is de prijsuitreiking rond 2:30. We hebben nog een leuke verloting. Dus als je hier komt, kun je nog een filter winnen, zeg maar. Een combi-filter met een trommel erin. Dus een bepaalde filter voor de vijver. Die wordt ook weggegeven door onze sponsor. Dus we hebben echt wel leuke dingen om hier naartoe te gaan. En er is ook een drankje verkrijgbaar. Dus mocht het torstig voor jij zijn, dan kan er ook geluk worden.
0: Oh, levertraan neem ik aan, hè?
1: Ja.
0: Een beetje in stijl blijven.
1: Vol.
0: Ja.
1: Ja, dat heb je heel goed.
0: Oh. Goed zo. Patrick, doe je zelf ook mee met je kooikarper?
1: Ik ben een voorzitter, zeggen ze zo mooi. Daar heb ik helemaal geen tijd voor.
0: Oké.
1: Ik ben zo druk hiermee. Ik ben de hele week bezig met de opbouw. Nou ja, de maandag moeten we afbreken. Dus ja, dat past gewoon niet in het schema. Dus
0: nou, we mogen
1: helaas.
0: Niet klagen, Patrick.
1: Niet
0: nee, precies. Mooi weer erbij.
1: Ik wacht, zeker niet.
0: Nee, weet ik. Maar
1: ja,
0: gewoon lekker. Mooi opbouwen tijdens prachtig weer. Wat willen we nog meer?
1: Ja. Gisteren was het een beetje warm, maar nu gaat het de goede kant op. Okay. Het is lekker weer nou, dus ja.
0: Goed zo. Zaterdag, de eerste dag. Hoe laat is het open?
1: 9:30 morgens vroeg. Is iedereen welkom.
0: Goed zo. Patrick Belt, de European Kooi Show. Succes met opbouw.

0: Het is zomer homewrecker hier op Twente FM. Het is bijna 5:30. Ja, we zitten in Nederland met de opvang. Asielzoekers, statushouders, alles erop en eraan. En ook van de week werd een kaartje bekend welke gemeente er wel wat aan doet en welke gemeente nog niet. En waar men wel aan de bak moet of niet. Nou ja, alle plus en minnen, hoe dan ook. Wieren heeft de wettelijke taak om 145 opvangplekken te creëren. En gisteren kwam het nieuws naar buiten dat er 13 opvangplekken extra worden gerealiseerd voor statushouders, geloof ik. Of asielzoekers, moet ik zeggen. En statushouders 95. De burgemeester kan er beter uitleggen. Nick Hubers, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, hoe is het college tot een besluit gekomen?
1: Ja, kijk, wij hebben onze opgave van 145 asielzoekers in de spreidingswet gekregen. En daar is een verzoek vanuit het ministerie en uiteindelijk de minister gekomen om daar invulling aan te geven. Nu hebben wij twee bestaande locaties. Dat is één locatie in de Vlierdijk. Daar vangen we momenteel 37 asielzoekers op. Of 37 asielplekken hebben we daar, moet ik eigenlijk zeggen. Het voorstel is om dat uit te breiden met 13 totdat we op 50 opvangplekken daar komen. Dat doen we niet zomaar. Daarvoor hebben we eerst een grondige evaluatie gedaan met omwonenden in de buurt. En daaruit bleek dat men eigenlijk de afgelopen 3 jaar die opvanglocatie, dat ze daar geen overlast van hebben ondervonden. En nou ja, dat eigenlijk als goed werd ervaren. We hebben die mensen ook gevraagd of ze verlenging, hoe ze daar tegenaan keken van die locatie. De verlenging, daar was men op zich voor. Er was een meerderheid uit die enquête die zei, nou, we zien de verlenging, vinden wij niet erg. Een uitbreiding echter was een kleine meerderheid op tegen. En dat zat met name in het gevoel van, nou ja, wat gebeurt daar in het kader van veiligheid, straatverlichting. Maar ook een heel belangrijk onderdeel is de communicatie rondom en te opvangen. De signalen hebben wij serieus genomen. Maar wij hebben wel gemerkt dat er voldoende draagvlak is om de bestaande locatie in ieder geval te verlengen. En ook een kleine uitbreiding daarop te laten plaatsvinden.
0: Ja.
1: Dat is een voorstel dat gaat naar de gemeenteraad. En daar zal de gemeenteraad 29 juni een uitspraak over gaan doen.
0: Ja.
1: Tweede is dat we op de bestaande locatie op de Kikkerbelt, dat is zeg maar achter het Lage Veld, opvanglocatie hebben voor Oekraïners en statushouders. En we hebben het aanbod gedaan aan het COA om daar nog eens 95 statushouders extra op te vangen. Die een andere gemeente momenteel niet kan huisvesten in een woning. Want zoals je weet, misschien heeft iedere gemeente ook nog een verplichting om statushouders te huisvesten. Dat zijn eigenlijk asielzoekers die een verblijfstatus hebben gekregen en hier mogen wonen en werken in Nederland. We hebben gezegd, op die locatie doen we dat al en die kunnen we ook uitbreiden. Daar waren al eerder afspraken over gemaakt tot een maximum van 100 wooneenheden zouden we daar kunnen gaan. Daarvoor geven we nu die invulling. En daarmee hebben wij, wat ons betreft, de opgave van 145 daarmee ingevuld.
0: Ja, de maximaal 2 jaar, hè, geloof ik, op camping de Kikkerbelt.
1: Ja, dat heeft te maken dat, dat de statushouders eigenlijk 2 jaar op een tijdelijke locatie mogen zitten. En na die 2 jaar is een andere gemeente, want nogmaals, wij nemen deze taak van een andere gemeente over, dan verplicht om huisvesting te vinden voor die mensen. Nou, daar heeft die andere gemeente dan ook weer meer de tijd voor. En ondertussen vangen wij die mensen op en voldoen wij ook aan de opgave in de spreidingswet.
0: Oké, okay. De gemeenteraad moet er nog over beslissen. Zal dat een probleem worden eind deze maand? Of wordt er nog een woordje over heen en weer gewisseld? Want ja, het leeft natuurlijk enorm, dit onderwerp.
1: Ja, het onderwerp leeft enorm. Daarom willen we ook heel zorgvuldig te werk gaan. Daarom hebben we ook van tevoren eerst een evaluatie gedaan. We hebben ook een breed maatschappelijk onderzoek gedaan naar opvang. Daaruit blijkt dat in de gemeente Wierden ook wel draagvlak is voor opvang onder de inwoners. Niet onvoorwaardelijk. Dat heb ik eerder ook al aangegeven. Mensen zien graag een kleinschalige locatie. Nou, ook voor veiligheid en communicatie. En vooral ook dat men nou ook wat wil vinden van hoe het dan wordt ingericht en de situering. Nou, daar hebben we aandacht voor. We hebben natuurlijk ook de gemeenteraad al tijdig geïnformeerd op welke wijze wij dit willen gaan doen. En ja, het is dadelijk aan de raad om in ieder geval op de locatie Vlierdijk daar een uitspraak over te doen. Maar de raad heeft eerder al aangegeven dat zij de opgave die wij krijgen vanuit de spreidingswet, dat men daaraan wil voldoen. Ja, en dat lossen we op deze manier op. Dus ik verwacht in die zin...
0: geen probleem.
1: Ja, nou ja, in ieder geval medestand vanuit de raad.
0: Okay. Omdat dat is anders uitgelegd, ja.
1: Aan heeft gegeven dat men aan de spreidingswet wil voldoen en aan die voorwaarden. Nou, kijk, over de invulling, over de randvoorwaarden, daar kunnen we altijd over spreken. Ja. Maar het gaat eerst over de principeuitspraak dat men daar op die locatie wil verlengen en dat men daar ook wil uitbreiden tot 50 opvangplekken.
0: Goed, we wachten eind deze maand af. In ieder geval, die kogel is door de kerken, ligt toch bij de meeste gemeenten wat zwaarder te maken, in de zin van dat er toch een besluit over moet worden genomen. En Wierden is hier toch wel een van de voorlopers dan van. Tenminste in de regio, althans met de nieuws. We wachten af. Burgemeester Nick Huppers, ik dank u wel voor deze woensdagochtend. En tot de volgende.
1: Graag gedaan, Wim. Oké.
2: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
3: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
4: Wil jij €500 netto verdienen?
5: Wat?
4: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
5: Wow.
6: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
4: Brusje doet meer met je.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 1 minuut over 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal.
0: Dag Mario.
8: Vanaf maandag krijgen BOA's meer mogelijkheden om lastige jongeren aan te pakken. Nu mogen BOA's alleen nog een boete geven. Straks kunnen ze jongeren ook naar HALT sturen, waar ze van hun fouten kunnen leren. Iets tegen klimaatverandering doen vinden de meeste Nederlanders prima, maar zoals het nu is geregeld is niet eerlijk, zeggen ze in een onderzoek. Grote vervuilers ontspringen de dans en de gewone man betaalt de rekening. En in bijna het hele land is het risico op natuurbranden verhoogd van fase 1 naar fase 2. Gisteren gebeurde dat al in delen van het land. Daardoor is Defensie gestopt met oefeningen met explosieven.
0: Dankjewel Mario. Rutger, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Huishoudens en midden- en kleinbedrijven in Twente vragen de afgelopen tijd massaal een extra elektriciteitsaansluiting aan. Die is nodig voor bijvoorbeeld een laadpaal voor je auto. Want na 1 juli kan het zo zijn dat je langer moet wachten op een zwaardere elektriciteitsaansluiting, zo waarschuwt Enexis. Huiseigenaren die nu nog een extra stroomaansluiting aanvragen, krijgen die vrijwel zeker ook. Na 1 juli is dat niet meer altijd vanzelfsprekend. Er is witte rook in Hengelo. Daar is de formatie van een nieuwe gemeentebestuur zo goed als rond. Volgende week woensdag wordt het coalitieakkoord gepresenteerd. En er wordt ook duidelijk welke wethouders er aan de slag gaan. 3 van de 5 wethouders zijn er waarschijnlijk nieuw. Alleen Benno Brand van Burgerbelangen en Annemieke Traag van D66 blijven zitten. En wie een kijkje wil nemen op het politiebureau zonder dat je daarvoor iets strafbaars hebt gedaan, kan dat aankomende zaterdag doen. Het politiebureau in Oldenzaal houdt dan namelijk een grote open dag. Tussen 11 uur 's ochtends en 4 uur 's middags kun je daar kennis maken met het politiewerk. Er zijn hondengeleiders, mensen van de dienst speciale interventies, en er worden 's middags ook demonstraties gegeven door politieagenten. En dan het weer voor Twente. Na een tropische dinsdag wordt het vandaag met 23 graden een stuk koeler. Morgen zien we hetzelfde weerbeeld, maar vanaf vrijdag wordt het weer warmer. Met temperaturen dan rond de 27 graden.
0: Dankjewel Rutger, we gaan even naar het wegdek. Er is een rustige ochtendspits, zo kunnen we het melden. Op de A1 geen noemenswaardige vertraging op dit moment. Dan de A35 Almelo-West richting Wierdewest. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, 4 minuten over 2 kilometer. En de N35 wordt genoemd, dat is 5 minuten. Over 3 kilometer tussen Nijverdal en Wierden-West. We hebben het dan over langs rijden tot stilstaand verkeer. En er worden geen controles gemeld. Kortom, ruim baan in den regio. Aldus flitsmeister.nl.

0: Het is lekker, het is zomers, het is Jonas Blue en Malieve en The Edge of Desire hier op Twente FM vandaag. Wisselend bewolkt, zoals men zegt. Het wordt een stuk koeler, zeggen ze dan, maar het is gewoon lekker weer namelijk. Zo heet het ook gewoon, 23 graden, daar moeten we het vandaag mee doen. En nou ja, komend weekend weer warmere temperaturen, dus dat is lekker genieten. We gaan naar een spirituele wandeling. Simon Schutte, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Hoe spannend gaan we het maken?
1: Hoe spannend gaan we het maken? Nou, we gaan vanavond op stap met Chris van Bentum. En een groep van ongeveer 15 mensen. En we gaan wandelen over de Snippert tussen Oldenzaal en Losser. En Chris die gaat ons in contact brengen met de uitstraling van bomen en de straling van wateraders. De kracht van leilijnen en het energieveld van de aarde. Nou, spannend genoeg?
0: Ja, dat vind ik wel, ja. Ik ben altijd een beetje mystiek, maar ik geloof daar enigszins ook wel in, weet je? Dat er toch dat ergens straling is of iets wat je nou ja, niet voelt, maar wat er wel is, weet je? Dat soort dingen.
1: Ja, nou ja, dat laat Chris ons vanavond ervaren. En ik heb wat ervaring met hem gehad in vorige sessies en ik vind dat heel bijzonder.
0: Ja, maar bomen doen het dus ook, begrijp ik.
1: Bomen hebben ook een bepaalde... Nou ja, misschien kun je nog herinneren dat Irene die knuffelde met bomen. Bomen hebben dus kennelijk ook een bepaalde uitstraling. Maar goed, ik ben geen deskundige. Dat zijn anderen.
0: Nou ja,
1: die gaan ons dat laten ervaren.
0: Simon, je praat erover alsof je het helemaal weet. Dat je het ook voelt met de boom natuurlijk, hè?
1: en wiggelroeden lopen, hè? Dat ook.
0: Dat zijn ook van die speciale dingen. Och.
1: Ja, en dat kan bijna iedereen. Dat is heel bijzonder.
0: Ja, ja. Sommige mensen geloven daar ook niet in. Die zeggen van ja, dat stokje geef je met één vinger, druk je dat naar beneden. Maar dat is echt niet zo. Ik heb het ook gezien. Het is echt gewoon een hele bijzondere kunst. Hoe noem je het? Een gebeuren. Je kunt het bijna niet... toch?
1: Ja. En dat kan iedereen. En ik heb het programma een keer gezien, ook zelf meegemaakt. Dat is... verbluffend hoe dan op een gegeven moment die wiggelroede toch gaat draaien, ondanks dat je daar zelf niet op stuurt.
0: Ja, wat goed zeg.
1: Dus ook dat gaan we vanavond doen.
0: Zeg, zijn er nog mensen welkom of zit het al vol? Hoe moeten we dat zien?
1: Het zit eigenlijk min of meer vol. Maar als er één of twee mensen zeggen van nou, ik zou vanavond wel mee willen lopen, dan moeten ze mij even... bellen. Kunnen ze via jou dan het nummer krijgen?
0: Ja, dat staat zo meteen op de website op twentefm.nl, 120.nl. Bij dit terugluistermomentje, tenminste als je dit later straks terug kunt luisteren, op de website staan de gegevens er wel even bij. Simon, dus het komt helemaal goed. Ja.
1: Goed zo. Nou, een paar mensen kunnen er nog bij, maar met 20 zitten we helemaal vol en op dit moment is er ook al voldoende.
0: Goed zo. Nou, als er gekke dingen gebeuren, hoor ik het graag, Simon.
1: Dan meld ik mij weer.
0: Goed zo. Hoi.

0: We gaan het hebben over de Battle of the East. Sabrina, goedemorgen.
1: Yes, goedemorgen. Hallo Wim.
0: Wat gaan we doen? Mag ik meedoen?
1: Jij bent misschien iets te oud, denk ik, maar je bent van harte welkom om langs
0: toch
1: te komen.
0: Oh, dan hebben we dat weer. Hé, Sabrina toch. Hé, wat gaan we doen?
1: Ja. Nou, Battle of the East is een jaarlijkse wedstrijd, een danswedstrijd in Enschede. Dit jaar in Metropool Enschede. En nou, er zijn verschillende competities, teamcompetities. Dus dan kunnen teams die een show hebben ingestudeerd tegen elkaar strijden voor de titel Beast of the East 2026. En we hebben nog een battlecompetitie voor staandansers, all-style stand-up 2 versus 2 en breakdance 2 versus 2.
0: Oké, okay, dat is nogal wat. De breakdance, dat vind ik ook zo knap, hè? Och.
1: Ja, tof, hè? Ja, zeker. Is heel knap. Ja.
0: Je moet het maar kunnen.
1: Ja, dit jaar is wel extra speciaal, want we hebben een soort van festivalopzet georganiseerd. Want tijdens de battle, in een pauzemoment, is er ook een hele toffe masterclass van Daniel Lewis. Dat is een hele toffe, goede danser uit Nederland die zijn kennis met ons komt delen en tevens ook in de jury zit. En we hebben ook nog een heel interessant, inspirerend panelgesprek. Het gaat over de danswereld in Oost-Nederland eigenlijk.
0: Oké. Okay. Ja. Ja. Hoe is het met de danswereld in Oost-Nederland dan? Want we hebben heel veel talenten, dat weet ik namelijk. Maar,
1: absoluut.
0: Ja, en ik heb wel het idee dat steeds meer mensen durven te dansen op een of andere manier.
1: Ja, ja, zeker. We hebben heel veel talent in Oost-Nederland. Zeker, dat is ook een van de redenen dat Battle of the East is ontstaan. Om dat toch iets meer naar zich toe te trekken en om dat iets meer bij elkaar te verbinden. Dat is net als dat je een normaal bedrijf hebt. Heb je een dansschool bijvoorbeeld en iedereen doet zijn eigen ding en is daar heel goed in en heeft zijn eigen kwaliteiten. En Battle of the East is dan een soort tool om dan dansscholen bij elkaar te brengen en dansers bij elkaar te brengen, elkaar met elkaar te laten ontmoeten, van elkaar te leren. Dus ik ben van mening dat er meer van dit soort evenementen in Oost-Nederland mogen zijn. Het is nu voornamelijk Zuid- en West-Nederland. Wat ook heel tof is, daar reizen we graag naartoe. Maar het is ook wel eens fijn als het een keer bijna in je achtertuin is, zeg maar.
0: Dat lijkt mij heel goed, heel goed. Zeg, kunnen mensen zich opgeven? Hoe gaat dat? Wanneer gaat het van start?
1: Het is op zondag vanaf 11 uur. Dus 31 mei begint het om 11 uur. En dansers kunnen zich... Nou, teamcompetitie is helaas al gesloten. Dat is gisteren afgesloten.
0: Okay.
1: Maar voor de battlecompetitie kunnen ze zich op de dag nog zelf registreren tot 12 uur. Maar het is eigenlijk ook gewoon zo'n tof evenement dat publiek, als je zoiets hebt van nou, ik vind dansen wel tof en het lijkt me leuk om eens te kijken, dat is echt wel een hele leuke mogelijkheid. Het is gratis entree. Kinderen en volwassenen, iedereen is welkom. En ik zou zeggen, als je niks te doen hebt zondag, kom gewoon gezellig even lekker langs.
0: En waar moeten we wezen, Sabrina?
1: Metropool, Enschede.
0: Oké.
1: En dat is lekker in het centrum van ons mooie stadje. Dus

0: talk about.
1: Madonna en Sabrina Carpenter en Bring Your Love hier op Twente FM. Straks doen wij 6 op een rij, 6 platen zonder praten. Altijd gezellig en altijd fijn. Laat maar even weten wat we kunnen draaien straks na 9 uur. In 6 op een rij, dat kun je doen via de 1 Twente app of via twentefm.nl, rechterbovenzijde linker icoontje. En dan horen we graag wat we kunnen draaien in 6 op een rij. Waar gaan we mee beginnen straks dan? Nou, met Level 42.
2: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
3: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
2: Discussie.
4: Discussie gesloten lijkt me.
5: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
4: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
5: Oh, is dat zo?
4: Ja, zeker.
5: Oh,
2: En Twentse cultuur.
6: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
2: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
7: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel, rosco.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen.

0: Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. BOA's krijgen vanaf volgende week meer mogelijkheden om lastige jongeren aan te pakken. Nu mogen BOA's alleen nog een boete geven of een waarschuwing. Straks kunnen ze jongeren ook naar Hal sturen, waar ze van hun fouten kunnen leren. Het voordeel is dat ze dan geen strafblad krijgen waar ze later last van kunnen hebben. Oorlog voeren doe je tegenwoordig met drones en daarom gaat het Nederlandse leger met die dingen oefenen in Letland. Daar heb je nog ruimte om dat te doen, zegt minister Jessogus in de Telegraaf. Defensie wil zo snel mogelijk 600 drone-specialisten opleiden en voor die baan is veel animo, zegt Jessogus. De brandweer waarschuwt in bijna heel Nederland voor natuurbranden. Het risiconiveau is verhoogd naar fase 2. In Amersfoort stond gisteravond een stuk bos in brand en Defensie oefent niet meer met explosieven door het brandrisico. Alleen in het Noordoosten en in delen van Brabant en Zuid-Holland geldt nog fase 1. En huizen die meer dan 1 miljoen kosten staan lang niet meer alleen in het Gooi. Uit onderzoek blijkt dat er vorig jaar veel bij zijn gekomen. De meeste staan nu in Amsterdam, Den Haag en Utrecht. De grootste groei werd gezien in Utrecht, Zeist, Ede en Nijmegen. In Bloemendaal vind je relatief gezien de meeste miljoenen woningen. Het weer van Weer Online. In het westen kan een bui vallen, verder blijft het droog. Vanmiddag veel zon bij 19 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En dat was het ANP nieuws.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staat nog file op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid 8 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Het is lente in Twente.

0: zijn we lekker. Al die zes plaatjes in...
1: Zes op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: Asia zie ik, Imagination, Pebbles, The Country Crows. En plek nummer 6 in de vrij. Die laten we altijd even vrij voor je. Laat het even weten door middel van een appje via de 1 Twente app. Kun je downloaden in de Play Store of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde linkicoontje. Wat draaien was plaat nummer 6 in 6 op een rij.

0: Good Feeling. Wat ook eens, ja. Imagination, Battles, The Card of Courage en Bluff. En Level 42, volgende ronde van 6 op rij is morgen vroeg, even na 9 uur. Wensen welkom via de 120-app of via twentefm.nl, rechterbovenzijde, linker-icoontje. En dan weet je het wel, hè. Hoe gekker, hoe beter. In 6 op een rij. Binnenkort gaat het van start. Huus van Twente. We spraken erover met Anouk, mocht je het gisteren gemist hebben.
1: Huus van Twente. Ja, wij zijn inmiddels begonnen aan de voorbereiding in Reutem. En vanaf volgende week gaan wij spelen. 10 weken lang in Twente. Door heel Twente heen. We hebben 8 dorpen, steden gevonden. Waarin wij onze voorstelling gaan optreden. Of gaan spelen. Ja, we hebben eerder voorstellingen gemaakt. Zoals Hanna van Hendrik en de Vergeten Twentse Lente. Die waren allebei op het vliegveld van Enschede. Of vliegveld Twente. We merkten dat daar toch alweer... mensen moesten van tribune naar tribune. 1000 man publiek. En we merkten na 3 keer op het vliegveld te hebben gespeeld... dat mensen toch alweer een beetje gewend waren. En wij dachten, Johanna Stegen en ik hebben samen de stichting... waar wij dit vanuit doen. En wij dachten, wat gaan wij nu ondernemen? Want we willen wel blijven verrassen. En toen dachten we, ja... dan moeten we iets gaan brengen wat eigenlijk tegen alle verwachtingen in is. En juist niet het grootschalige, maar we hebben heel erg het juist het kleinschalige opgezocht. En we gaan echt de gemeenschap in. Dus we hebben op 10 weken, 8 plekken, hebben wij gezocht naar lokale of naar locaties. En we zijn uiteindelijk bij lokale feestzalen en partycentra terechtgekomen. Die vroeger toch echt wel het middelpunt van de gemeenschap waren. Maar nu het ene feestzaal heeft het drukker dan de andere. En daar gaan wij een voorstelling maken. Wij spelen daar elke week. En het gaat eigenlijk over Henk en Wil. Henk en Wil zijn broer en zus. En die hebben al 75 jaar die feestzaal... voor die ene week omgetoverd tot het Huis van Twente. En zij vieren een jubileum van 75 jaar...
0: Kijk aan, Anouk Kapel over Huus van Twente. Check het hele verhaal op twentefm.nl.

0: regent.
1: Suzanne en Freek hebben er net een reeks op zitten in het Gelredome. Wat een feest. Tenminste, heb ik gehoord van mensen die daar zijn geweest. Dat was genieten geblazen. Straks, streeknieuws.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
1: 9:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een groep rechtse oppositiepartijen gaat proberen de spreidingswet alsnog van tafel te krijgen. Door die wet kunnen gemeenten worden gedwongen asielzoekers op te nemen, maar dat vinden de partijen ondemocratisch. Nederland en Duitsland gaan samen een NAVO-hoofdkwartier neerzetten in Estland. Daarmee moet de NAVO sneller kunnen ingrijpen als er gevaar dreigt uit Rusland. En een medewerker van Schiphol zou informatie hebben gelekt aan criminelen die daardoor drugs konden smokkelen. Bij de man thuis werd een vuurwapen en veel cash gevonden. Hij zit nog vast.
1: Dankjewel Mario Rutger, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Huishoudens en midden- en kleinbedrijven in Twente vragen de afgelopen tijd massaal een extra elektriciteitsaansluiting aan. Die is nodig voor bijvoorbeeld een laadpaal voor je auto. Want na 1 juli kan het zo zijn dat je langer moet wachten op een zwaardere elektriciteitsaansluiting, zo waarschuwt Enexis. Huiseigenaren die nu nog een extra stroomaansluiting aanvragen, krijgen die vrijwel zeker ook. Na 1 juli is dat niet meer altijd vanzelfsprekend. Er is witte rook in Hengelo. Daar is de formatie van het nieuwe gemeentebestuur zo goed als rond. Volgende week woensdag wordt het coalitieakkoord gepresenteerd. En er wordt ook duidelijk welke wethouders er aan de slag gaan. 3 van de 5 wethouders zijn er waarschijnlijk nieuw. Alleen Benno Brand van Burgerbelangen en Annemieke Traag van D66 blijven zitten. En wie een kijkje wil nemen op het politiebureau zonder dat je daarvoor iets strafbaars hebt gedaan, kan dat aankomende zaterdag doen. Het politiebureau in Oldenzaal houdt dan namelijk een grote open dag. Tussen 11:00 ochtends en 4:00 middags kun je daar kennis maken met het politiewerk. Er zijn hondengeleiders, mensen van de dienst speciale interventies, en er worden 's middags ook demonstraties gegeven door politieagenten. En dan het weer voor Twente. Na een tropische dinsdag wordt het vandaag met 23 graden een stuk koeler. Morgen zien we hetzelfde weerbeeld, maar vanaf vrijdag wordt het weer warmer. Met temperaturen dan rond de 27 graden.
1: Dankjewel Rutger, we gaan even naar het wegdek. Met het waterbeleven Stroe-Voorthuizen, 3 minuten over 3 kilometer. Langzaam rijdersverkeer. En de Lutte richting de Duitse grens ook 3 minuten over 3 kilometer. Aantal controles. 2, hè? 2. Azeloze straat in Borne en op de Brederoosstraat in Hengelo. De staat te controleren in beide richtingen. Aldus blitmeister.nl.

magnetische klanken. Daarvoor Wax op Twente FM. Het is tijd om terug te gaan in de muziekgeschiedenis. Dankzij Ton van Dranen is altijd wel leuk een radiofeitje met een muzieklink. Want bij de Tros op Hilversum 3 wordt op deze dag, 27 mei 1976... voor het eerst de Europarade uitgezonden. Verimaat is van 4 tot 6 middags de presentator van deze nieuwe hitparade. Hugo van Gelderen, die de leiding geeft aan Tros Hilversum 3... is de geestelijke vader van de Europarade. Hij is 2 maanden lang half Europa doorgereisd om radiostations te overtuigen van de belangrijkste levering van de gegevens en de belangrijkste hitparade die dan wordt samengesteld. Naast deze nieuwe Europese lijst begint de Tros op 27 mei 1976 met de Polderpopparade. Een wekelijkse hitparade met best verkochte Nederlandse producties. Aad Roland is de presentator en bovendien lanceert de omroep op deze dag 27 mei 1976 de allereerste paradeplaat. En dat is deze van Fox.

En Single Bad, Adam moet het uitspreken. Single Bad was de allereerste paradeplaat die werd verkozen op deze dag, 27 mei 1976.

0: een lekkere douche,
1: een vliegende start.
0: Samen met Twente Wordt Wakker en Wim van Laar. De ochtendshow van Twente.
1: Wakker worden doe je met Twente FM.
0: Twente Wordt Wakker.

Katy Perry, Last Friday Night op Twente FM. Vandaag prachtige dag, heerlijke temperatuur, 23 graden, zon en wolken af en toe. Dus dat ziet er goed uit, lekker genieten. En dan mocht je denken van, hey, ik heb wat gemist van de show. Check het even via twentefm.nl/luister. Kun je trouwens heel veel andere programma's ook beluisteren. Full service all over the place, zeg maar. Straks na 10 uur, Mark, Jordi...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, dat geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werken.

0: eigenlijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
1: De Bandenberg, al meer dan 35 jaar een begrip in Hengelo. Voor nieuwe banden, reparatie, uitlijnen of balanceren. De Bandenberg is ook de specialist in banden voor bedrijfswagens. En staat garant voor vakwerk en een scherpe prijs. De Bandenberg. Geen berg te hoog als het om service gaat. Robijnstraat, Hengelo Zuid, tegenover de Makro.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een groep rechtse oppositiepartijen onder leiding van Ja 21 gaat proberen de spreidingswet alsnog van tafel te krijgen. Door die wet kunnen gemeenten worden gedwongen asielzoekers op te nemen, maar dat vinden de partijen ondemocratisch. Het plan van de oppositiepartijen lijkt weinig kans te maken, er is geen meerderheid voor. Nederland gaat samen met Duitsland een NAVO-hoofdkwartier neerzetten in Estland. Daar komen tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid te zitten. Door het hoofdkwartier in Estland kan de NAVO sneller ingrijpen als er gevaar dreigt uit Rusland. Estland grenst aan Rusland namelijk. Een medewerker van de vrachtafhandeling op Schiphol is aangehouden omdat hij informatie aan criminelen zou hebben gelekt. Die informatie zou nuttig zijn om drugs te smokkelen via Schiphol. De man is opgepakt. Bij hem thuis vond de politie ook een vuurwapen met munitie en duizenden euro's aan contant geld. En het aantal huizen dat meer dan een miljoen waard is, is vorig jaar opnieuw hard gestegen. De meeste staan in Amsterdam, dat zijn er ruim 19.000. Wassenaar heeft de duurste straat van Nederland. Daar is de gemiddelde waarde van een huis ruim 3 miljoen euro. Het aantal miljoenen woningen groeit al voor het 12e jaar op rij. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en zomers warm. Het wordt 20 graden in het noorden en 27 in het zuiden. Morgen gaat de temperatuur weer omhoog. Vrijdag wordt het tropisch warm. En dat was het ANP nieuws.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staan nog files op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Wezep en Zwolle Zuid 5. Ook daar is het oponthoud 10 minuten. A348 van Doesburg naar Arnhem tussen Vreden en knooppunt Velperbroek. 3 kilometer met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het is lente in Twente. Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van

Joey Lewis en de News en it's hip to be square. Goedemorgen, in de midden van de week zitten we de een keer weer. Ja, dat gaat snel met zo'n tweede Pinksterdag. Dit is de uitzendkracht. Goedemorgen, woensdag vandaag tot aan 1 uur zijn we er weer. Met heerlijke hits om aan het werk te gaan, aan het werk te blijven en natuurlijk straks.

En loop niet weg met onder meer Tido Martin. Als we naar het weer kijken, dan zien we dat het vandaag even een graad of 10 koeler is dan gisteren. Werd het gisteren nog zo'n 32 graden. Vandaag blijft de temperatuur tussen aanhalingstekens steken op 22 graden. Ik vind het prima. Morgen een kleine 23 graden, maar vrijdag wordt het weer opnieuw warm met 29 graden.

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Het aantal vergunningen voor tijdelijke woningen in onze regio is vorig jaar flink gedaald. In 2025 werden nog maar 72 vergunningen verleend, tegenover bijna 500 een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Flexwoningen worden gezien als de snelle oplossing voor de woningnood en zijn bedoeld voor mensen die moeilijk een huis kunnen vinden. De afname in onze regio is sterker dan het landelijk gemiddelde. In Twente blijft Hengelo koploper. Daar werden de afgelopen 5 jaar ruim 600 vergunningen voor tijdelijke woningen afgegeven. Toch kwamen er vorig jaar nauwelijks nieuwe flexwoningen bij. Opvallend is verder dat gemeenten als Almelo en Oldenzaal volgens het CBS de afgelopen 5 jaar helemaal geen vergunningen voor flexwoningen hebben verleend. De coalitieonderhandelingen in Almelo verlopen nog altijd achter gesloten deuren. VVD, CDA, LAS, GroenLinks-PVDA en D66 praten altijd nog over een nieuw stadsbestuur en de verdeling van wethouders en geld. Volgens politiek analist Fred Gerritsen lijkt formateur Henk Kamp bewust te kiezen voor een brede meerderheid in de raad. Daarmee zou het nieuwe college stabieler moeten worden. Opvallend vindt Gerritsen vooral de deelname van GroenLinks-PVDA aan de coalitie, die eerder juist als rechts werd omschreven. De partijen zullen volgens hem flink water bij de wijn moeten doen, onder meer op onderwerpen als het sociaal domein en het XL Business Park 2. Daarnaast hangt het zogenoemde ravijnjaar van 2028 boven de markt. Gemeenten krijgen dan waarschijnlijk minder geld van het Rijk, terwijl kosten blijven stijgen. Gerritsen verwacht dat Almelo daarom de komende jaren moet gaan bezuinigen. Wanneer het coalitieakkoord klaar is, wordt waarschijnlijk in juni duidelijk. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het wordt vandaag opnieuw een volop zonnige dag, maar niet zo warm als gisteren met maximumtemperaturen van 23 graden. Ook vanavond en vannacht is het helder met minimumtemperaturen dan rond de 7 graden.
8: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. De Duitse grenscontroles zorgen voor vertraging op de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf Zevenaar rijdt het langzaam, reken hier op een kwartier op onthoud. En het rijdt ook langzaam op de A348 richting Arnhem. Tussen Rheden en knooppunt Velperbroek ben je 5 tot 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Tina Turner en I Don't Wanna Lose You. Daarvoor Ed Sheeran met de Overpass Gravity. De politie is op zoek naar getuigen met betrekking tot een autobrand. Tweede Pinksterdag, 's avonds, rond een uur of 9 in Hengelo aan de Deldenenstraat. Rond 9 uur ging daar een dure auto van zo'n 180.000 euro in vlammen op. Die vlammen zijn zeg maar een beetje onder verdachte omstandigheden ontstaan. Vandaar dat de politie op zoek is naar mensen die meer weten of misschien per toeval camerabeelden hebben opgenomen via de deurbel.

Bright Eyes nog een keer van Run Day. Oktober, later dit jaar dus, zijn ze in Hengelo. Ze spelen dan in het Metropool. En dat is op 15 oktober 's avonds om 8:30.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Afgelopen nacht hebben ongeveer 140 asielzoekers in de noodopvang in Groningen geslapen, omdat in Ter Apel geen plek voor ze was. Zo'n 30 vluchtelingen kozen ervoor om in Ter Apel te blijven en daar buiten te slapen. Dat vonden ze rustiger. De komende dagen kan Groningen nog vluchtelingen opvangen, daarna moet een alternatief komen. Je vliegvakantie hoeft deze zomer niet verpest te worden door een tekort aan brandstof. Er is in Europa nog genoeg om de zomer door te komen, zegt de baas van het vliegveld in Frankfurt. In andere delen van de wereld kunnen wel tekorten zijn, zoals in Suriname. Een vliegtuig naar Schiphol moest gisteren bijtanken in Frans-Guyana.

0: In het Limburgse Kelpen-Oler is een automobilist om het leven gekomen nadat hij frontaal op een vrachtwagen was gebotst. De man kwam met zijn auto op de verkeerde weghelft terecht. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Daarna botste er ook nog een busje op de auto. De bestuurder daarvan moest naar het ziekenhuis. En het was het afgelopen voetbalseizoen volle bak in de stadions. In de afgelopen 15 jaar zaten er nog nooit zoveel mensen. Per wedstrijd zaten er gemiddeld 20.000 supporters op de tribunes, heeft de KNVB uitgerekend. Nog een cijfer, in elke wedstrijd vielen gemiddeld 3 doelpunten, meer dan in Engeland, Spanje en Frankrijk. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en zomers warm. Het wordt 20 graden in het noorden en 27 in het zuiden. Morgen gaat de temperatuur weer omhoog. Vrijdag wordt het tropisch warm. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Enkele file vanwege de Duitse grenscontroles. En dat is op de A12 richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar kun je rekenen op 10 tot 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Genesis met I Can't Dance. De Formule 1 ligt even stil komend weekend. En dat heeft alles te maken met de grote verhuizing, zeg maar. Vanaf Canada naar Europa. Want de eerstvolgende Grand Prix staat voor 7 juni op de agenda in Monaco. Of dat weer spannend gaat worden, dat is altijd maar weer de vraag. Maar er gebeurt vaak wel iets, het een en ander. De eerste vrije trainingen die zijn natuurlijk een feit vanaf 5.

De Nolans, ook bekend als de Nolan Sisters. Je hoort dus met Attention to Me. Scholengemeenschap Canisius in Teurbergen is op zoek naar vrijwilligers die willen assisteren bij technieklessen. Samen met docenten begeleidt men dan leerlingen tijdens praktijklessen. Bijvoorbeeld tijdens het lassen, timmeren, metselen en auto- en fietstechniek. De school hoopt dus vrijwilligers te vinden met enige ervaring binnen deze branche. Dat is dus techniek, bouw of metaal. Als je belangstelling hebt, neem dan even contact op.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Het aantal vergunningen voor tijdelijke woningen in onze regio is vorig jaar flink gedaald. In 2025 werden nog maar 72 vergunningen verleend, tegenover bijna 500 een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Flexwoningen worden gezien als de snelle oplossing voor de woningnood en zijn bedoeld voor mensen die moeilijk een huis kunnen vinden. De afname in onze regio is sterker dan het landelijk gemiddelde. In Twente blijft Hengelo koploper. Daar werden het afgelopen 5 jaar ruim 600 vergunningen voor tijdelijke woningen afgegeven. Toch kwamen er vorig jaar nauwelijks nieuwe flexwoningen bij. Opvallend is verder dat gemeenten als Almelo en Oldenzaal volgens het CBS de afgelopen 5 jaar helemaal geen vergunningen voor flexwoningen hebben verleend. De coalitieonderhandelingen in Almelo verlopen nog altijd achter gesloten deuren. VVD, CDA, LAS, GroenLinks-PVDA en D66 praten altijd nog over een nieuw stadsbestuur en de verdeling van wethouders en geld. Volgens politiek analist Fred Gerritsen lijkt formateur Henk Kamp bewust te kiezen voor een brede meerderheid in de raad. Daarmee zou het nieuwe college stabieler moeten worden. Opvallend vindt Gerritsen vooral de deelname van GroenLinks-PVDA aan de coalitie, die eerder juist als rechts werd omschreven. De partijen zullen volgens hem flink water bij de wijn moeten doen, onder meer op onderwerpen als het sociaal domein en het XL Business Park 2. Daarnaast hangt het zogenoemde ravijnjaar van 2028 boven de markt. Gemeenten krijgen dan waarschijnlijk minder geld van het Rijk, terwijl kosten blijven stijgen. Gerritsen verwacht dat Almelo daarom de komende jaren moet gaan bezuinigen. Wanneer het coalitieakkoord klaar is, wordt waarschijnlijk in juni duidelijk. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het wordt vandaag opnieuw een volop zonnige dag, maar niet zo warm als gisteren met maximumtemperaturen van 23 graden. Ook vanavond en vannacht is het helder met minimumtemperaturen dan rond de 7 graden.
6: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Op de A12 richting Duitsland rijd je de file in bij Zevenaar vanwege de Duitse grenscontroles. Reken hier op een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

een zonnegit van Mark Hembo in Belong Together. Het Denekams Mannenkoor geeft aanstaande zondag een voorjaarsconcert. Dat begint om 11:30 in het Cultuurhuis aan de Oranjestraat in Denekamp. Het concert is gratis toegankelijk, maar men moet wel een gratis kaartje halen. Deze zijn verkrijgbaar bij boekhandel Brummelhuis aan het Nicolaasplein. Men kan maximaal 4 kaarten afhalen.

Sam Fender met Olivia Dean op Twente FM. Gemeenten en pasfotografen die in de regio momenteel actief zijn, die zien een flinke toename van het aantal mensen die een nieuw reisdocument aanvragen, zoals bijvoorbeeld een paspoort. De wachttijd voor het aanvragen van een identiteitskaart in Enschede is nu al bijvoorbeeld 3 weken. De gemeente riep eerder al op om op tijd te beginnen met de aanvraag van een nieuw reisdocument om teleurstelling te voorkomen. Naast de gebruikelijke piek voorafgaand aan de vakantie lijken nu extra veel documenten verlopen te zijn, omdat die 10 jaar geldigheid erop zit. Mag dus zeker niet te lang met het maken van een afspraak. Dat is het advies van alle gemeenten.

0: Factor voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie
2: gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil jij €500 netto verdienen?
6: Wat?
5: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
6: Wow.
7: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
5: Brusje doet meer met je.
8: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
9: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het is niet nodig om kinderen in te enten tegen meningokokken, adviseert de Gezondheidsraad aan het kabinet. Het gebeurt namelijk niet vaak dat iemand het krijgt en het is maar de vraag of een prik helpt, is de redenatie. Meningokokken komt relatief vaak voor bij kinderen. Ze kunnen er bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking van krijgen. Een man die een jaar geleden iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. Aanleiding voor de schietpartij was een ruzie die zijn vriendin had in de super met een andere vrouw. Het slachtoffer en de schutter gingen zich daarmee bemoeien, waarna er 2 keer geschoten werd. Een Joodse supermarkt in Londen staat in brand. Er zijn zo'n 100 brandweermannen opgeroepen om de brand te bestrijden. Het zou de grootste Joodse supermarkt van Europa zijn. De winkel zit in de wijk waar al meerdere aanslagen op de Joodse gemeenschap zijn geweest. Het is niet bekend of dit ook een aanslag is. En Heerenveen wil dat Tialf het trainingscentrum wordt voor alle Nederlandse Olympische ijssporters. Dus ook voor curling, skeleton en bobsleeën. Daarom wil Heerenveen een startbaan bouwen voor bobslee en skeleton. Daar is nu nog helemaal niks voor in Nederland. En er moet ook een nieuwe hal voor shorttrack komen. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en zomers warm met 20 graden in het noorden en 27 in het zuiden. De komende dagen gaat de temperatuur weer omhoog. Vrijdag kan het plaatselijk opnieuw tropisch warm worden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Dit is Rijn Baarpans van de ANWB. File vanwege de grenscontroles op de A12 richting Oberhausen. Vanaf knooppunt Oud-Dijk doe je daar een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.
12: All right.

Roloff en This World Is Our Home. Inderdaad, daar moet je er zuinig op zijn. Goedemiddag, de middag is begonnen. Daarmee ook het lunchgedeelte. Als je gaat eten, smakelijk eten. Hier is Taylor Swift.

altijd de zonnige muziek. Kid Creole en de Coconuts hebben de naam ook mee wat dat betreft. En Annie, I'm Not Your Daddy was een van de vele successen. Andere lekker plaat was trouwens Stoel Pigeon. Volgende week donderdag, dan is het 4 juni... en dan wordt er in Oldenzaal een kennis- en netwerkevenement gehouden... rond het thema natuur en gezondheid. De bijeenkomst is vanaf 1:30 tot 5:00 bij Natuurrijk De Hufte. De Groene Loper, Lossig Oldenzaal, die organiseren het... in het kader van het 10-jarig bestaan... en verschillende onderzoeken hebben aangetoond...

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Ook in Den Haag groeit de roep om een nieuw onderzoek naar sectes in Nederland. Het laatste landelijke onderzoek stamt uit 2013... en volgens politici ontbreekt daardoor zicht op de huidige omvang en problemen rondom sectes. Aanleiding is onder meer de zaak rondom de omstreden Pater Pio-groep in Tubbergen. Ondanks eerdere veroordelingen van de leiding konden daar volgens onderzoek jarenlang misstanden doorgaan. Twentse burgemeester stuurde daarom eerder al een brandbrief naar Den Haag met de oproep voor meer landelijke regie en een nieuw meldpunt voor sectes. Tweede Kamerleden willen nu rondetafelgesprekken organiseren met slachtoffers, politie, zorgverleners en andere deskundigen. Ook moet onderzocht worden welke juridische mogelijkheden er nu al zijn om op te treden tegen psychische manipulatie binnen sectes. Slachtoffers reageren positief op de plannen en hopen dat de politiek nu echt in actie komt. De gemeente Wierden wil extra opvangplekken realiseren voor asielzoekers en statushouders. Volgens de spreidingswet moet de gemeente in totaal 145 opvangplekken aanbieden. Op dit moment zijn er dat nog 37. Het college wil daarom de opvanglocatie aan de Vlierdijk uitbreiden naar 50 plekken. Daarnaast komen er tijdelijk 95 plekken voor statushouders op camping De Kiekenbelt in Hoge Heksel. Daarmee voldoet Wierden aan de landelijke opgave. Volgens burgemeester Nick Hubers kiest de gemeente bewust voor kleinschalige opvang. Uit onderzoek onder inwoners bleek dat daar het meeste draagvlak voor is, mits er aandacht is voor de veiligheid en begeleiding. De opvang aan de Vlierdijk bestaat al 3 jaar zonder klachten. Omwonenden worden de komende tijd betrokken via informatieavonden en een klankbordgroep. De gemeenteraad bespreekt de plannen begin juni. En met het einde van het schooljaar in zicht komt ook het jeugdkamperen weer om de hoek kijken in Tubbergen en Dinkeland. Het is altijd een mooie traditie voor de jeugd om de start van de zomervakantie te vieren met gezellig kamperen. De gemeenten maken dat mogelijk, maar wel onder enkele voorwaarden. Jongeren die in juni of juli willen kamperen moeten zich allereerst aanmelden bij de gemeente. Dat kan tot uiterlijk vrijdag 19 juni en digitaal via de websites van Dinkeland en Tubbergen. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. Vanmiddag is er veel ruimte voor de zon en temperaturen die komen uit rond maximaal 23 graden. Ook vanavond en vannacht is het helder, mogelijk hier en daar wat sluierwolken en de minima rond de 7 graden.
3: Rijn Baartmans van de ANWB. 2 files vanwege de Duitse grenscontroles. Dat is de A1 richting Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid rijdt het langzaam. Reken op 10 minuten extra. En de A12 richting Oberhausen. Bij knooppunt Oud-Dijk beland je in de file. Reken ook hier op 10 minuten vertraging. Dan nog de N317 Doetinchem richting Dinxperlo. Tussen de aansluiting met de A18 bij Doetinchem-Oost en Etten doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1

Ziggy Marley en de Melody Makers met Luke Who's Talking. En voor de Bee Gees, and You Win Again. Binnenkort zijn er weer de streekproductenroutes in Beuningen. Die gaan plaatsvinden woensdag 10 juni en op zondag 2 augustus. Het is een smaakvolle fietstocht. Een route van zo'n kleine 38 kilometer gaat niet alleen langs Beuningen, maar ook door het buitengebied van Denenkamp, Rossum en De Lutte. Onderweg kan iedereen op verschillende locaties streekproducten proeven. Deze lopen uiteen van een fruithapje bij een fruitboerderij, een huisgemaakte soep of een heerlijke rundstoofpotje, tot met bijvoorbeeld een lekker dessert bij streekrestaurant Het Sterrenbos in Beuningen. Als je mee wilt fietsen, dan kun je jezelf aanmelden via visitdelutterlosser.nl.

Terry Swims en Mr. Know-it-all. Tot zover deze aflevering van de Uitzendkracht voor deze woensdag, de 27e mei. Het is op de dag van vandaag precies 40 jaar geleden dat meer dan 35 jaar restaureren het kasteel Doorwerth in Oude Luister werd hersteld en werd geopend door prinses Juliana door het planten van een boom. Zeker de moeite waard om daar een keer naartoe te reizen. Kasteel Doorwerth, uiteraard in Doorwerth. Tot zover. Ik ben er morgen weer. Tot dan.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsken.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
5: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Het wordt met Amerika nooit meer zoals het was, zelfs als er een nieuwe president komt, vindt premier Jette. In het Vredespaleis hield hij een toespraak over het buitenlandbeleid van het kabinet. En omdat we niet meer op Amerika kunnen leunen voor onze veiligheid, moet Europa sterker worden, zei Jette. De Spaanse politie is bezig met een groot onderzoek in het hoofdkantoor van de Spaanse regeringspartij. Het zou gaan om een onderzoek naar illegale financiering van de partij. De premier van Spanje en een aantal andere kopstukken van de Spaanse Socialistische Arbeiderspartij worden verdacht van machtsmisbruik, fraude en corruptie. Ook in Den Haag mag de horeca langer open blijven als Oranje op het WK tegen Tunesië speelt. Die wedstrijd is over een maand en begint om 1 uur 's nachts. Voor kroegen die om 2 uur dicht moeten is dat te laat. Daarom wordt een uitzondering gemaakt. Ook in andere plaatsen, zoals Amsterdam en Rotterdam, mag de horeca langer open blijven. En de grote schermen zijn niet aan te slepen voor de WK-wedstrijd van Oranje tegen Zweden op 20 juni. Dat is de enige groepswedstrijd die vroeg begint, al om 7 uur 's avonds. Sommige verhuurders zijn daarom voor die dag al door hun schermen heen. De twee andere wedstrijden van Oranje zijn om 10 uur 's avonds en 1 uur 's nachts. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en zomers warm met 20 graden in het noorden en 27 in het zuiden. De komende dagen gaat de temperatuur weer omhoog. Vrijdag kan het plaatselijk opnieuw tropisch warm worden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Je loopt nog altijd vertraging op twee plekken aan de Duitse grens. Dat is de A1 richting Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid. En op de A12 richting Oberhausen bij knooppunt Ouddijk. In beide gevallen 5 tot 10 minuten vertraging door de Duitse grenscontroles. Dan de A73, Maasbracht richting Nijmegen. De oprit is daar dicht bij Wiegen vanwege een kapotte vrachtauto. En de N332 tot slot, Lochem richting Raalte.

0: 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Lost Boys en Best Love bij Twente FM. Nou, het is wederom een zonovergoten dag in Twente. Gelukkig niet zo warm als gisteren, maar je kunt nog prima buiten zitten. Ik zit nu in mijn studiootje in Enschede. Ik heb het deurtje open, het zonnetje schijnt. Heerlijk, ik hou ervan. Hey, door de middag waar je naar luistert op deze woensdagmiddag alweer. We zijn alweer op de helft van de week. Ja, het voelt eigenlijk wel een klein beetje als een dinsdag. Ik bedoel, maandag nog tweede Pinksterdag gehad. Dus ja. Dus, nou ja, maakt het niet uit. We gaan er een mooie middag van maken. Zometeen nog het streeknieuws. Ook Sienna Spie.

0: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Ook in Den Haag groeit de roep om een nieuw onderzoek naar sectes in Nederland. Het laatste landelijke onderzoek stamt uit 2013... en volgens politici ontbreekt daardoor zicht op de huidige omvang en problemen rondom sectes. Aanleiding is onder meer de zaak rondom de omstreden Pater Pio-groep in Tubbergen. Ondanks eerdere veroordelingen van de leiding konden daar volgens onderzoek jarenlang misstanden doorgaan. Twentse burgemeester stuurde daarom eerder al een brandbrief naar Den Haag met de oproep voor meer landelijke regie en een nieuw meldpunt voor sectes. Tweede Kamerleden willen nu rondetafelgesprekken organiseren met slachtoffers, politie, zorgverleners en andere deskundigen. Ook moet onderzocht worden welke juridische mogelijkheden er nu al zijn om op te treden tegen psychische manipulatie binnen sectes. Slachtoffers reageren positief op de plannen en hopen dat de politiek nu echt in actie komt. De gemeente Wierden wil extra opvangplekken realiseren voor asielzoekers en statushouders. Volgens de spreidingswet moet de gemeente in totaal 145 opvangplekken aanbieden. Op dit moment zijn er dat nog 37. Het college wil daarom de opvanglocatie aan de Vlierdijk uitbreiden naar 50 plekken. Daarnaast komen er tijdelijk 95 plekken voor statushouders op camping De Kiekenbelt in Hoge Heksel. Daarmee voldoet Wierden aan de landelijke opgave. Volgens burgemeester Nick Hubers kiest de gemeente bewust voor kleinschalige opvang. Uit onderzoek onder inwoners bleek dat daar het meeste draagvlak voor is, mits er aandacht is voor de veiligheid en begeleiding. De opvang aan de Vlierdijk bestaat al 3 jaar zonder klachten. Omwonenden worden de komende tijd betrokken via informatieavonden en een klankbordgroep. De gemeenteraad bespreekt de plannen begin juni. En met het einde van het schooljaar in zicht komt ook het jeugdkamperen weer om de hoek kijken in Tubbergen en Dinkeland. Het is altijd een mooie traditie voor de jeugd om de start van de zomervakantie te vieren met gezellig kamperen. De gemeenten maken dat mogelijk, maar wel onder enkele voorwaarden. Jongeren die in juni of juli willen kamperen moeten zich allereerst aanmelden bij de gemeente. Dat kan tot uiterlijk vrijdag 19 juni en digitaal via de websites van Dinkeland en Tubbergen. En krijg je tot slot het weer voor Twente. Vanmiddag is er veel ruimte voor de zon en temperaturen die komen uit rond maximaal 23 graden. Ook vanavond en vannacht is het helder, mogelijk hier en daar wat sluierwolken en de minima rond de 7 graden.
5: Van de ANWB. De twee files die er staan in het oosten worden veroorzaakt door de Duitse grenscontroles. Dat is de A1 vanuit Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid sta je in de file 5 minuten oponthoud. En de A12 Arnhem richting Oberhausen, daar beland je in de file tussen Zevenaar en de Duitse grens. Reken hier op 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Individuals, Tunge Vaak en Marv Miss You bij Twente FM. Het is door de middag waar je naar luistert op deze woensdagmiddag. En we hebben natuurlijk gisteren een bijzonder warme dag gehad. Temperaturen die in Twente zelfs tot 34 graden stegen. Vandaag en morgen mogen we even uitpuffen. Alhoewel, ik 24 graden nog steeds een prima zomertemperatuur vind voor Nederland. Of voor Twente begrippen dan. Ja, er zijn wel een aantal dingen die doorgaan. De temperatuur gaat wel weer omhoog. Vrijdag hebben we weer zo'n dag te pakken. Nog een hele mooie dag, maar aan het einde van de dag wel kans op zware onweer. Het evenement Veilig Vooruit dat gepland stond op 29 mei bij Stichting Man in Losser gaat dan ook niet door vanwege de voorspelde hoge temperaturen. Vinden de gemeente Losser en de Stichting Fundament het niet verantwoord om het evenement voor senioren door te laten gaan. Een statement van hun: de veiligheid en de gezondheid van onze bezoekers staat voorop, aldus de organisatie. En gezien de doelgroep en de verwachte hitte is er toch maar besloten het evenement te annuleren. Er wordt wel gekeken naar een mogelijke nieuwe datum. Zodra hier meer over bekend is, wordt dat uiteraard gecommuniceerd. Hey, door de middag met lekkere muziek onderweg. Zometeen Train, Hey Soul Sister. Bruno Mars komt er ook aan. Maar eerst Cher, dit is de Shoop Shoop Song.

Kensington en Done With It. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik zit lekker te genieten van het mooie weer. Ik heb de deurtjes opengeklapt, dus de buren kunnen meegenieten van mijn radio maken. En moet ook maar kunnen, toch? Maar lekker van het zonnetje genieten tussendoor. Doen we zeker in Twente. Mocht je aan het werk zijn, sterkte nog even. Maar vanmiddag gewoon lekker weer op tijd naar huis. Barbecue'tje aan. En even een alcoholvrij aperitiefje. Ja, over alcoholvrij gesproken. Daar heb ik zometeen nog een leuk verhaal over. Want ja, het wordt steeds populairder. Maar waarom is het nou eigenlijk lekkerder

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: nos.nl/luister. Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
1: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het gaat al een stuk beter met twee kinderen die gisteren in België de botsing met een trein hebben overleefd. Ze mogen snel naar huis. Drie andere kinderen zijn er nog steeds slecht aan toe en kunnen het ziekenhuis nog niet uit. Bij het ongeluk in Buggenhout vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen van 12 en 15 jaar. Zeeland waarschuwt zwemmers nu al op te passen voor de Japanse kruiskwal. Normaal duikt die pas eind juni op in het Veerse Meer en het Grevelingenmeer, maar nu is die er al veel eerder. De eerste kruiskwallen zijn al ontdekt. Je ziet ze amper, want ze zijn doorzichtig en klein en kunnen jeuk- en huiduitslag veroorzaken. 5 van de 7 goudzoekers die een week geleden vastkwamen te zitten in een grot in Laos naast Thailand zijn gered. De groep zat opgesloten nadat regen overstromingen had veroorzaakt. Bij de reddingsactie hielpen specialisten die 8 jaar geleden een jeugdvoetbalteam uit een Thaise grot wisten te krijgen. En op het nieuwe streamingplatform van Beeld en Geluid, de Schatkamer, is

0: is op de eerste dag vooral gezocht naar Swiebertje, Floris en Kopspijkers. Jack Spijkerman is trots dat zijn Kopspijkers nu nog steeds zo populair is. Mensen zoeken ook naar oude afleveringen van het Journaal of het Jeugdjournaal. Het weer van Weer Online. Veel zon met af en toe wat bewolking. In het noorden is het maximaal 19 graden. In het zuiden kan het 27 graden worden. De komende dagen gaat de temperatuur weer omhoog. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A12 richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles. Ze rekenen nog 10 minuten extra. Een andere kant op de A12 in de richting van Arnhem. Daar rijd je de file in tussen afrit Beek en Zevenaar. Reken hier op 5 tot 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: In Excess en Disappear bij Twente FM.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar Mark, vertel ons, wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, vandaag woensdag 27 mei. En het is best wel een lekkere dag buiten. Zo'n graad of 24. Veel beter dan gisteren als je het mij vraagt. En ik had het net al eventjes over bier. Ja, en dan wel, ze verstaan, alcoholvrij bier. Maar ja, misschien een leuk ding zometeen. Want vandaag begint namelijk de week van het Nederlandse bier. Een hele week lang aandacht voor ons eigen Nederlandse bier. Kraft bier, pils, bokbier, noem het maar op. Nederland brouwt gewoon heel goed bier. En er zijn hier in Twente ook prima brouwerijen. Vanavond dus gewoon een lekker lokaal biertje pakken. Mag, hè, bij de barbecue als je daar eentje houdt. Of pak gewoon zo'n lekker alcoholvrij biertje. Het is voor de cultuur, zeg maar, ja. En dan de dag van de zonbescherming. Dat is ook niet verkeerd, want ja, de zon doet zijn best momenteel. En dat is mooi, maar smeer je wel even in met factor 30 of factor 50. Gewoon even doen, want je toekomstige huid zegt je alvast bedankt. En tot slot, vandaag viert een groot deel van de wereld Eid al-Adha. Misschien dat je het wel voorbij hebt horen komen. In het Nederlands beter bekend als het offerfeest. En een van de belangrijkste feestdagen in de islam. Een dag van samen zijn, delen en dankbaarheid. Ook hier in Twente vieren veel mensen dit feest vandaag. Aan iedereen die het viert, van hartige, prettige Eid. Ik hoop dat ik het goed zeg, geen idee. Zon, bier en feest, eigenlijk een prima woensdag als je het mij vraagt. Dus mocht je feestvierende mensen die offerfeest vieren zien, zou zomaar kunnen, want we hebben natuurlijk tegenwoordig heel veel van die moskeeën hier in de buurt. Dus het zou zomaar kunnen dat je ergens een hele grote barbecue ziet of lekker feestvierende mensen. Ik zou zeggen, geniet er gewoon lekker van. Het is door de middag. Zometeen muziek van The Weeknd. Take My Breath. Maar eerst muziek van Harry Styles en American Girl.
1: Meer muziek, minder meetings. Kijk,

Madonna en Hang Up bij Twente FM. Het is door de middag waar je naar luistert op deze woensdagmiddag zometeen. En natuurlijk het streeknieuws, maar eerst nog lekkere muziek. Ruben Hilling komt eraan met 20 Seconds. Maar eerst Alex Warren en Jelly Roll. Dit is Bloodline. Take that.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
1: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oudenijhuiskoeltechniek.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Ook in Den Haag groeit de roep om een nieuw onderzoek naar sectes in Nederland. Het laatste landelijke onderzoek stamt uit 2013 en volgens politici ontbreekt daardoor zicht op de huidige omvang en problemen rondom sectes. Aanleiding is onder meer de zaak rondom de omstreden Pater Pio-groep in Tubbergen. Ondanks eerdere veroordelingen van de leiding konden daar volgens onderzoek jarenlang misstanden doorgaan. Twentse burgemeester stuurde daarom eerder al een brandbrief naar Den Haag met de oproep voor meer landelijke regie en een nieuw meldpunt voor sectes. Tweede Kamerleden willen nu rond de tafel gesprekken organiseren met slachtoffers, politie, zorgverleners en andere deskundigen. Ook moet onderzocht worden welke juridische mogelijkheden er nu al zijn om op te treden tegen psychische manipulatie binnen sectes. Slachtoffers reageren positief op de plannen en hopen dat de politiek nu echt in actie komt. De gemeente Wierden wil extra opvangplekken realiseren voor asielzoekers en statushouders. Volgens de spreidingswet moet de gemeente in totaal 145 opvangplekken aanbieden. Op dit moment zijn er dat nog 37. Het college wil daarom de opvanglocatie aan de Vlierdijk uitbreiden naar 50 plekken. Daarnaast komen er tijdelijk 95 plekken voor statushouders op camping De Kiekenbelt in Hoge Heksel. Daarmee voldoet Wierden aan de landelijke opgave. Volgens burgemeester Nick Hubers kiest de gemeente bewust voor kleinschalige opvang. Uit onderzoek onder inwoners bleek dat daar het meeste draagvlak voor is, mits er aandacht is voor de veiligheid en begeleiding. De opvang aan de Vlierdijk bestaat al 3 jaar zonder klachten. Omwonenden worden de komende tijd betrokken via informatieavonden en een klankbordgroep. De gemeenteraad bespreekt de plannen begin juni. En met het einde van het schooljaar in zicht komt ook het jeugdkamperen weer om de hoek kijken in Tubbergen en Dinkeland. Het is altijd een mooie traditie voor de jeugd om de start van de zomervakantie te vieren met gezellig kamperen. De gemeenten maken dat mogelijk, maar wel onder enkele voorwaarden. Jongeren die in juni of juli willen kamperen moeten zich allereerst aanmelden bij de gemeente. Dat kan tot uiterlijk vrijdag 19 juni en digitaal via de websites van Dinkeland en Tubbergen. En krijg je tot slot er het weer voor Twente. Vanmiddag is er veel ruimte voor de zon en temperaturen die komen uit rond maximaal 23 graden. Ook vanavond en vannacht is het helder, mogelijk hier en daar wat sluierwolken en de minima rond de 7 graden.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

John Mayer en Last Train Home bij Twente FM. Ja, we hebben het net al gehoord. Het is het week van het bier. En ja, om op je werk nou een biertje los te trekken, dat is een beetje raar natuurlijk. Maar een alcoholvrij biertje, ja, waarom ook niet? En hoe komt het nou dat alcoholvrij bier in één keer veel beter smaakt dan bijvoorbeeld vroeger? Hè, toen we nog Grols Malt en weet ik veel wat. Hè, Buckler was dat ook. Hè, dat was het eerste alcoholvrije bier in Nederland, als ik het goed heb. Nou, vroeger was het namelijk zo dat ze bier, ja, als ze daar de alcohol uit wilden hebben, dan gingen ze het op een hele hoge temperatuur koken, waardoor de alcohol verdampte, maar waardoor ook de aroma's verdampten. Nou, dan hebben ze blijkbaar een manier gevonden om dat op een lagere temperatuur te kunnen doen. En ook manieren om bijvoorbeeld de aroma's wel te behouden. Dat is waarom alcoholvrij bier op dit moment gewoon eigenlijk best prima smaakt. Dus ja, ga eens een keer naar de winkel, ga eens kijken. Ik vind het zelf altijd leuk. Mocht je in Enschede zijn, daar hebben ze een. Ik ga geen reclame maken voor een supermarkt. Maar die supermarkt zit in de Melkhal. Dat ligt bij het centrum. En daar hebben ze een heel schap met alleen alcoholvrij bier. Daar moet je gewoon eens tussen gaan kijken. En daar zitten echt een heleboel lekkere biertjes tussen. Ook van de brouwerijen hier uit Twente. En zo heb je wel meer winkels die dat hebben. Volgens mij hebben ze in Oldenzaal ook nog een hele winkel met heel veel alcoholvrij bier. Daar moet je toch maar eens een keer gaan proberen. Mocht je die gedachten van vroeger nog hebben, want het is niet te zuipen. Ja, dat is goed, hè? Hey, het is door de middag zometeen. Suzanne Freek met halve weken. Ook Nicole McCloud komt er nog aan. Maar eerst even een beetje zomer op je radio. Dit is C.G. Lewis en Sweet for My Sweet.

Jackson en My Life Would Suck Without You bij Twente FM. Hey, het is door de middag, we zijn lekker onderweg. Het is inmiddels 2:55 bijna. Dat betekent dat we alweer onderweg zijn naar het laatste uurtje. En in dat laatste uurtje doen we altijd eventjes tot rust komen met z'n allen. Dus laat me even weten welke plaat ik in How Slow Can You Go kan draaien. Gaan we dat zo meteen even voor je regelen. Stuur dat even in via de app of de site. Nu muziek van Maroon 5 en The Future. Dit is

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee. Die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
6: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: dan onze almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl. Werken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Ronald Koeman heeft bekendgemaakt welke spelers die meeneemt naar het WK voetbal in Amerika. En de opvallendste naam misschien wel is die van Memphis Depay. Hij is lang geblesseerd geweest en is net weer een beetje terug. Martin de Roon keert na 2 jaar weer terug bij Oranje. En Frenkie de Jong, Noah Lang en Guus Til gaan ook mee. Nederland stuurt nu al een mijnenjager naar de Middellandse Zee, zodat het straks zo aan de slag kan in de Straat van Hormuz. De mijnenjager gaat meedoen aan een NAVO-missie. Om olietankers en andere schepen te beschermen, zodra ze er weer door kunnen. Het is nodig omdat Iran het stuk zee heeft volgelegd met mijnen. Er zijn zorgen over Chinese technologie in sommige stadsbussen. Die wordt vanuit China geüpdate. En het is in principe mogelijk dat China ze ook op afstand uitzet, zegt de staatssecretaris. Het is nog nooit gebeurd, maar ze wil samen met de provincies toch gaan kijken of ze voortaan beter andere bussen.

0: ze kunnen kopen, meldt RTL. Op het nieuwe streamingplatform van Beeld en Geluid, de Schatkamer, is op de eerste dag vooral gezocht naar Swiebertje, Floris en Kopspijkers. Jack Spijkerman, de bedenker, is trots dat zijn programma nog steeds zo populair is. Mensen zoeken ook naar oude afleveringen van het journaal of het jeugdjournaal. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Het is een tikkie frisser dan gisteren, maar het is nog steeds lekker met 16 tot 26 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af, maar het blijft droog. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Twente FM. Ja, het is natuurlijk warm in Twente. En ja, als je nou gewoon eventjes naar buiten loopt bij jezelf. Ik kan hier gewoon om de hoek kijken. Dan zie ik dat ze aan de overkant een airco aan het plaatsen zijn. En dat is natuurlijk steeds vaker het geval dat mensen toch een beetje verkoeling in huis willen hebben. En ook eigenlijk voor in de winter een beetje verwarmen. Ja, met het warme weer kijken meer huiseigenaren naar het plaatsen van die airco's. Deze zijn de afgelopen jaren ook steeds vaker geplaatst om juist in de winter te verwarmen. Maar zo benadrukken gemeenten, let wel even op de regels. Want in veel gemeenten moet een geplaatste airco namelijk een specifieke afstand van de erfgrens zitten. En mogen ze maximaal hoeveelheid geluid produceren. De plaatsing van een airco kan helaas ook voor flinke burenruzies zorgen wanneer mensen zich niet aan de regels houden. En dan gaan de gemeentes wat strenger op controleren. Dus kijk even goed of je airco-unit wel op de goede plek hebt zitten. Want ja, het moet zo ver van de erfgrens af zitten. En kijk maar eens om je heen. Vaak zitten die dingen aan de zijkant van een huis. Zo kijk ik er ook tegen eentje aan van de buren. En ik heb er geen last van natuurlijk. Ik heb zelf ook een airco op het dak staan. Dus, maar ja. Ja, het is toch een dingetje. Hè? Als die dingen beginnen te kraken of te doen. Ja, kan dat inderdaad voor burenruzies gaan zorgen. Dus let er even een beetje op. En kijk even op de gemeentesite waar je woont. Wat die regels nou precies zijn. Tip van Flip. Hey, het is door de middag waar je naar luistert. Zometeen tijd voor House Low Can You Go. Heb je er nog één in gedachten? Laat het me even weten via de app of de site. Misschien gaan we hem zometeen wel voor je draaien. Doe er ook even een leuk verhaaltje bij. Waarom je die plaat nu juist wilt horen. Hey, mag wel een beetje zomersplaatje zijn. Als jij er maar rustig van wilt. Dat is de bedoeling. Nu muziek van Bauza. Dit is

0: Sabrina Carpenter en Espresso bij Twente FM. Het is de tijd voor, het is 4:10. Het is tijd voor een nieuwe House Low Can You Go. En ik krijg een paar hele leuke platen binnen. Laura uit Enschede, die kwam bijvoorbeeld met Jack Johnson, Banana Pancakes. Die hebben we al eens gedraaid voor een tijdje geleden. Dus die doen we vandaag even niet. Maar zeker een leuke inzending met het weer. Sander uit Bonne, die stuurt Petit Biscuit met Sunset Lover. Ook Golden Hour van Jive komt nog binnen. Maar we gaan voor Karel uit Almelo. Hij zegt, ik ben 69 en geniet vandaag van de zon in mijn achtertuin. Klein vijvertje, een paar vissen, een boek dat ik al weken wil lezen. En op dit soort middagen begrijp ik waarom ik al jaren hard heb gewerkt en nu eindelijk van mijn pensioen mag genieten. Hij zegt, ik wil wel graag Mango Jerry horen met In the Summertime. Omdat het gewoon helemaal klopt. Nou, Karel, ik ben het volledig met je eens. The House Low Can You Go is voor jou.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie maar lekker vast. Want het is tijd voor

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Hey monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Bart Meijer. In Sipkulo is een vrouw op een scooter vanochtend gewond geraakt na een aanrijding met een auto. Dit gebeurde op de kruising van de Boerendijk en de N341. De vrouw is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de zaak in onderzoek. De bakkerij in het centrum van Enschede is per direct weer open. Het verzamelgebouw van de studentenverenigingen van de Universiteit Twente moest vorige week donderdag nog dicht na een inspectie. Intussen zijn er maatregelen genomen en mag het pand weer gebruikt worden. Bij de inspectie kwamen aandachtspunten naar voren op het gebied van veiligheid, hygiëne en beheersbaarheid. En bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie voor het WK van komende maand bekendgemaakt. Daarin is ook een plekje voor Overijsselaars Diani Reinders en Wout Weghorst. Ook Mats Wiever uit Borne is van de partij. Weghorst gaat naar zijn vierde eindtoernooi en Wiever speelde vorig jaar in juni zijn 14e en laatste interland. Het weer tenslotte. Vanavond en vannacht koelt het lekker af naar zo'n 6 tot 8 graden. Morgen volop zon en dan wordt het iets warmer met zo'n 25 graden. Vrijdag en zaterdag wordt het zeer warm en broeierig met vrijdag 27 tot 29 graden. Zaterdag wordt het 26 graden.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Safe and Sound, Capital Cities bij Twente FM. Het is door de middag waar je naar luistert. En ja, de politie die doet eigenlijk even een oproep. Gemeente en buurtbemiddelaars zitten daar ook bij. Die roepen namelijk op om rekening te houden met elkaar met het warme weer. Het is namelijk een gegeven dat er met warm weer meer burenoverlast is. Naast dat mensen meer en langer buiten zijn, hebben anderen ook weer de ramen openstaan. En wat voor de een gezellig is, kan voor de andere flinke overlast zijn. Hou rekening met elkaar qua geluidsniveau en de tijd natuurlijk om zo een flinke burenruzie te voorkomen. En zodat de politie niet onnodig uit hoeft te rukken voor een geluidsoverlast. Ja, moet je nagaan dat ze daar al een oproep voor doen, hè? Leef en laten leven, zo zeg ik het dan maar. Door de middag waar je naar luistert, we zijn bijna klaar. En hebben we de middag erop zitten, dus je kunt bijna richting die barbecue nog eventjes volhouden. Zometeen de man die natuurlijk Twente komt thuis doet, ik heb hem al gezien. En Jordi Gromman natuurlijk, hè, staat inmiddels bij de koffieautomaat.

ik word er nog steeds vrolijk van. Ondanks dat dit nummer al best een lange tijd in de hitlijsten staat. Shakira en Zoo, natuurlijk de titelsong van de film Zootropolis 2. Het is door de middag waar je naar luistert en we hebben het weer overleefd. De middag is weer voorbij. Zometeen de man die je naar huis brengt met de lekkerste muziek voor onderweg. En natuurlijk het laatste nieuws. Twente komt thuis. Jordi Goorman van 4 tot 7. Ik ben er morgen weer, dan is het alweer donderdag. Zitten we weer aan de goede kant van de week. En kunnen we alweer stiekem richting dat weekend kijken. Dit is YouTube en I Will Follow.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
8: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 2:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
9: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541-356-810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Een Palestijnse activist in Rotterdam is vrijgesproken van de aanklacht dat hij zou hebben meebetaald aan terreur. Hij zamelde geld in voor een liefdadigheidsstichting, maar volgens een deskundige ging het naar Hamas. De rechter vindt de deskundige bevooroordeeld. Tennisser Jesper de Jong is door naar de derde ronde van Roland Garros in Parijs. Hij maakte in 3 sets korte metten met de Italiaan Federico Cinna. De Jong kwam nog nooit zo ver op een Grand Slam. Hij maakte in de eerste ronde ook al indruk toen hij de Zwitser Stan Wawrinka naar huis stuurde. Memphis Depay en Jurriën Timber gaan met Nederland mee naar het WK voetbal. Hun deelname was lang onzeker door blessures. Martin de Roon is de vervanger van Jerdy Schouten, die een gescheurde kruisband heeft. En de Roon had het niet verwacht, hij had zijn vakantie al geboekt, maar die gaat hij nu gauw annuleren. En de schrijver van The Simpsons wil president van Amerika worden. Hij heeft zich kandidaat gesteld voor de verkiezingen over 2 jaar. 25 jaar geleden schreef hij een aflevering waarin Donald Trump president was en het land failliet ging. Trump was toen alleen nog bekend als zakenman. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Het is op sommige plaatsen merkbaar frisser dan gisteren, maar het is nog steeds lekker hoor, met 16 tot 26 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af en het blijft droog. En dat was het nieuws van het ANP.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens vanaf Oldenzaal-Zuid 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. Ook grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf knooppunt Ouddijk met 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. Kwartiertje vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Daar staat de file bij Ravenstein vanaf Valburg 11 kilometer. En op de A326 vanuit Nijmegen naar Ravenstein voor knooppunt Bankhoef 2 kilometer file met een klein kwartiertje oponthoud. En tot

0: zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente komt thuis. Jordi Goorman.
2: Zometeen hoor je die grote hit van Samber, Homewrecker. Maar eerst de Neon Trees. Dit is Animal.

0: Het is gelukkig niet meer zo heet als gisteren, maar met 23 graden en ruimte voor de zon. Dus deze lekkere lentedag hoor. Zojuist Summer en Homewrecker.
1: Twente komt thuis.
0: En we begonnen met beestachtig lekkere muziek van de Neon Trees. Je hoorde Animal bij de middagshow voor Twente. Hartelijk goedemiddag. Het is woensdag vandaag. Het is de dag dat de week doormidden gaat. Korte werkweek natuurlijk vanwege Pinksteren, 27 mei. En dus niet meer zo heet, maar de zomer die blijft zeker hier.
1: Twente actueel.
0: Straks meer over de weersvooruitzichten voor de komende week. En natuurlijk ook het nieuws uit Twente. Met vandaag cijfers over het aantal tijdelijke woningen. Er zijn fors minder flexvergunningen verleend, zoals het heet. Tijdelijke woonruimte die misschien wel de oplossing is voor de woningnood die we ook in Twente voelen. Er zijn wel grote verschillen. Hengelo is koploper met het aantal tijdelijke vergunningen voor flexwoningen. Terwijl bijvoorbeeld Oldenzaal en Almelo helemaal bijna geen vergunningen verleenden. We gaan straks maar eens even naar die cijfers kijken. Verder nog meer vergunningnieuws. Wierden gaat statushouders en asielzoekers een plekje bieden binnen de gemeente. Daarover is in ieder geval een voorlopig besluit genomen. Volgende maand moet de raad erover spreken. We gaan straks even naar die inhoudelijke cijfers kijken. En hoe staat het met de coalitieonderhandelingen in Almelo? Het verloopt achter gesloten deuren. Meerdere partijen zijn met elkaar in gesprek onder leiding van formateur Henk Kamp, maar we weten eigenlijk niet zo gek veel. Kunnen we toch een tipje van de sluier oplichten of blijft het een mysterie? Daarover straks ook meer hier in de middagshow voor Twente. En ander nieuws natuurlijk ook met heel veel lekkere muziek. Verkoeling krijg je van Wickfield. Ik heb Damiano David voor je. En hier is de lekkere track vandaag, de Verve Bittersweet Symphony.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen.

0: Wakefield. Bijzondere muziek uit de jaren 90, maar wel een dikke hit hoor. Saturday Night op je woensdag.
1: Twente komt thuis.
2: Met Jordy Goorman.
0: En de voor nog lekkere tracks van The Verve Bittersweet Symphony. Lekkere plaat hoor, met violen erbij. Nou ja, dat is toch altijd heerlijk voor de laatste loodjes van je werkdag. Als je denkt, poh jongens, is het al 5 uur? Nee, je moet nog even door. Maar we trekken inderdaad doorheen met de middagshow. En daar hebben we natuurlijk altijd de lekkere track voor je muzikale hart onder de riem, zullen we maar zeggen. Gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar. Sommige gemeenten is er al witte rook. Oldenzaal heeft onder andere het nieuwe college al geïnstalleerd. Maar bijvoorbeeld in Almelo wordt nog steeds druk gesproken achter gesloten deuren over de mogelijke coalitie. Op dit moment wordt er gesproken door VVD, CDA, LAS, GroenLinks, PvdA en D66. Onder leiding van Henk Kamp, de politicus die ook landelijk natuurlijk veel bekendheid had. Hij is degene die in Almelo de zware taak heeft om een stabiele coalitie te creëren. Dat is natuurlijk in Almelo met zo ontzettend veel verschillende partijen in de raad. Best een uitdaging. En er moet een brede coalitie worden, is zijn idee. Maar het verloopt achter gesloten deuren, dus heel veel weten we ook niet. Het is wel opvallend dat GroenLinks-PvdA in de onderhandelingen meedoet. Omdat de coalitie in eerste instantie als rechts werd omschreven. Maar GroenLinks-PvdA zou daar misschien dus verandering in kunnen brengen. Of moet ik tegenwoordig pro zeggen? Dat is ook wel ingewikkeld, hè, die naamsverandering. Nee, we moeten het dus zien. De komende tijd wordt er verder gesproken. En waarschijnlijk wordt in juni duidelijk of er een coalitieakkoord aan zit te komen. En wanneer dat dan gaat gebeuren. Dus we moeten in Almelo nog even geduld hebben, zullen we maar zeggen. Nou ja, misschien als je er lang over doet, dan wordt het...

Het nummer 1 radiostation voor Twente. Lekkere muziek uit de jaren 80 hoor je hier onder andere iedere dag. Met Chaka Khan en I Feel For You. En ook nog hier gedraaid Damiano David van de band Maneskin. Hè, die eigenlijk solo veel succesvoller is met Born With A Broken Heart. Als een van die grote hits in de afgelopen tijd. Onderweg hier het Twente FM streeknieuws van de redactie van 1 Twente. Die wordt bijgepraat naar deze van Offenbach.

0: onbetaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
1: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, mijn naam is Bart Meijer. In Sipkulo is een vrouw op een scooter vanochtend gewond geraakt na een aanrijding met een auto. Dit gebeurde op de kruising van de Boerendijk en de N341. De vrouw is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de zaak in onderzoek. De bakkerij in het centrum van Enschede is per direct weer open. Het verzamelgebouw van de studentenverenigingen van de Universiteit Twente moest vorige week donderdag nog dicht na een inspectie. Intussen zijn er maatregelen genomen en mag het pand weer gebruikt worden. Bij de inspectie kwamen aandachtspunten naar voren op het gebied van veiligheid, hygiëne en beheersbaarheid. En bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie voor het WK van komende maand bekendgemaakt. Daarin is ook een plekje voor Overijsselaars Diani Reinders en Wout Weghorst. Ook Mats Wiever uit Borne is van de partij. Weghorst gaat naar zijn vierde eindtoernooi en Wiever speelde vorig jaar in juni zijn 14e en laatste interland. Het weer tenslotte. Vanavond en vannacht koelt het lekker af naar zo'n 6 tot 8 graden. Morgen volop zon en dan wordt het iets warmer met zo'n 25 graden. Vrijdag en zaterdag wordt het zeer warm en broeierig met vrijdag 27 tot 29 graden. Zaterdag wordt het 26 graden.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitsland, controles aan de grens en een klein kwartiertje vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid redt het langzaam. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Langzaam rijden tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Ook op de A50 vanuit Arnhem naar Os rijdt het langzaam over 13 kilometer tussen knooppunt Valburg en Ravenstein met ook daar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Vorige week werd bekend dat Ed Sheeran na 15 jaar vertrekt bij zijn platenlabel Warner Music. Naar eigen zeggen niet omdat hij ontevreden is, maar omdat hij andere prioriteiten heeft in het leven. Ja, zo kun je het ook zeggen. Zojuist

lekkere energie van Wham! The Edge of Heaven hoorde je voorbij komen bij de middagshow. Het is vandaag gelukkig niet meer zo heet als de afgelopen dagen. Gisteren hadden we nog ruim 30 graden te pakken, maar vandaag is het met veel zon een stukje aangenamer, vind ik zelf. Van 22 tot 23 graden. Ook vanavond en vannacht is het helder. De minimumtemperatuur in Twente ligt daar rond de 7 graden. Misschien dat er een enkel mistbankje ontstaat of een beetje sluierbewolking, maar veel zal het niet zijn. Morgen, de donderdag, een beetje als vandaag. Ook dan veel ruimte voor de zon en het wordt maximaal 24 graden. Kijken we richting het weekend, de vrijdag, dan is het ook nog droog. Wordt wel benauwd met zo'n 30 graden maar liefst. En ook in het weekend liggen de temperaturen vooral voor de zaterdag nog best hoog. Met zo'n 27 graden. Einde dag kan er misschien een klap onweer tussen zitten. De zondag is het weer ietsje minder warm, zo'n 22 graden. Maar dan vallen er ook een paar buien.

Lekker deze Drive Safe. Het is de nieuwe single van Miles Smith en Nihlhorn samen. En ook nog Roxy Dekker met Ga Dan. Nou, misschien dat je dat ook wel tegen je baas wil zeggen. Het is bijna 5 uur. Zometeen de 5 uur uit je dakplaat. De muzikale afsluiter van je werkdag. Suggesties? Kom maar door via de app. Of stuur me even een mailtje op jordi@twentefm.nl.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
5: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
8: Ja, die is huis nu echt af.
7: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
8: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
7: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Er gaan ook vannacht weer asielzoekers naar een congrescentrum in Groningen, omdat het in Ter Apel nog steeds te druk is. Het is wel de laatste keer dat Groningen bijspringt. Morgen moet dus iets anders worden verzonnen. Maar er zou intussen al een andere gemeente zijn die wil helpen, maar welke is niet bekend. In het Utrechtse IJsselstein zijn 3 mensen opgepakt die de bouw van een asielopvang wilden voorkomen. Ze hadden zich vastgemaakt aan het hek van een sportterrein waar de asielopvang moet komen. In IJsselstein is het al weken onrustig vanwege de komst van 150 statushouders, maar er zijn ook voorstanders. Er komt morgen hoog overleg in Den Haag over de toekomst van de AOW en de uitkeringen. Vakbonden mogen aan premier Jette komen vertellen hoe zij die betaalbaar willen houden. Het kabinet trok zijn eigen plannen in na fel protest van de bonden. Maar er moet wel iets gebeuren, vindt het kabinet. En Memphis Depay gaat mee naar het WK voetbal, maar Ronald Koeman weet nog niet of hij er meteen opstelt. Hij heeft de afgelopen weken namelijk niet gespeeld bij zijn club Corinthians. En daarom wil Koeman voorzichtig zijn. Daniel Malen lijkt de logische vervanger als Depay op 14 juni nog niet fit is voor Japan. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Een frisse nacht, vooral in het noordoosten, met minimaal 5 graden. Morgen weer veel zon. En 20 tot 28 graden in het zuiden. Over een paar dagen wordt het weer tropisch weer. En dat was het nieuws van het ANP.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files met de meeste vertraging in het oosten van het land vinden we op de A1 Hengelo-Duitsland. Door grenscontroles vanaf Oldenzaal-Zuid een kwartier vertraging. Kwartiertje extra op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Zevenaar. 7 kilometer file vanaf Arnhem-Noord rijdt het langzaam. A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoeven 9 kilometer file vanaf Oss-Oost een kwartier vertraging. En een kwartier vertraging heb je ook bij Ravenstein als je over de A50 vanuit Arnhem naar Oss rijdt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente komt thuis. Jordi Goorman.

0: Maneschijn. Het is allemaal mogelijk natuurlijk. Met Bruno Mars, de nieuwe single heet Risk It All.
1: Twente komt thuis.
0: En daarvoor nog Genesis, lekkere energie. The Invisible Touch voor je 5 euro uit je dakplaat. Bas uit Hengelo die mailde naar jordi@twentefm.nl voor deze track. Hij zegt, dat is goede energie, kan ik wel gebruiken. Terwijl ik misschien het gas iets te ver intrap terwijl ik naar huis rijd. Nou, dat zou ik niet doen. Kan je natuurlijk maar zo een hele dikke bekeuring opleveren.
1: Twente actueel.
0: Welkom bij de middagshow. Het is inmiddels 11 minuten over 5. Het is 27 mei alweer met vandaag gelukkig niet meer zo'n hete dag als gisteren. Toen was het op de meeste plaatsen 30 plus. Maar vandaag met 22 graden en een zonnetje eigenlijk heel erg aangenaam, vind ik zelf. Met vandaag in het nieuws dat in Twente de afgelopen jaren minder flexibele woonruimte is vergund. Dat blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wel zijn de verschillen in Twente groot. Gaan we straks even naar kijken. Want er zijn gemeenten die meer hebben vergund, maar ook gemeenten die helemaal niks hebben vergund. Nou, hoe kan dat nou precies? Dat weet ik ook niet, maar we hebben wel de cijfers hier liggen. Verder heeft Wierden aangekondigd extra tijdelijke woonruimte voor asielzoekers en statushouders te willen gaan creëren. Gemeenten moeten volgens de spreidingswet aan bepaalde voorwaarden voldoen. En Wierden zegt, dat gaan we doen. We zijn erover in gesprek en volgende maand wordt waarschijnlijk in de raad daarover gedebatteerd. En ook allemaal nieuws hebben we in de streek. We gaan het straks hebben over de Veteranendag in Dinkelland voor veteranen volgende maand. En ook andere zaken uit de streek hoor je hier bij de middagshow. Dus dat is lekker. En heel veel goede energie ook om die laatste loodje van je werkdag door te komen. Met Rihanna, Miley Cyrus en eerst de Dexys Midnight Runners. Ook fijn.

0: Kalenderliedje dit, hè, van John Legend. We just don't care, PDA. En daarvoor hoorde je ook nog de taxi, Midnight Runners en Come on, Eileen.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: Welkom, woensdagmiddag. De week gaat officieel door midden. Het is natuurlijk een korte werkweek vanwege Pinksteren. Maar dan mag de pret niet drukken. Tenminste, nou ja, dat drukt de pret zeker niet. Ik ben er altijd wel blij mee, laat ik het zo zeggen. Met vandaag cijfers van het TBS over tijdelijke woonruimte. Het aantal vergunningen voor tijdelijke woonruimte in Twente is het afgelopen jaar flink gedaald. In 2025 werden nog maar 72 vergunningen verleend. Tegenover bijna 500 een jaar eerder, blijkt het cijfer van het TBS. Flexwoningen die worden gezien als de snelle oplossing voor woningnood, die we ook in Twente natuurlijk heel erg voelen. Bedoeld voor mensen die moeilijk een huis kunnen vinden. De afname in onze regio is sterker dan het landelijk gemiddelde, blijkt uit deze cijfers. Hengelo is koploper in Twente. Die vergunde het afgelopen 5 jaar 600 tijdelijke woningen. Maar bijvoorbeeld Almelo en Oldenzaal, die hebben helemaal geen vergunningen verleend. Zo zie je maar dat de standpunten per gemeente natuurlijk heel erg verschillend zijn. Dat hangt natuurlijk ook een beetje van het college af. En het kan maar zo zijn met de nieuwe colleges die eraan zitten te komen. Of soms zal zijn dat ook de komende jaren daar weer het nodige gaat veranderen. Maar dit zijn in ieder geval de cijfers die het CBS vandaag bekend maakte over de Twentse strijd tegen de woningnood. Want ook hier voelen we die natuurlijk, hoewel er aan alle kanten gebouwd wordt, zit er ook gewoon heel veel in de weg wat betreft stikstofregels en andere uitdagingen waar we de komende tijd waarschijnlijk nog wel het nodige over moeten berichten. We were good.

Rihanna, hoe zou het met haar gaan? De laatste tijd een beetje stil, want Rihanna, Only Girl in the World, was een hit van alweer een jaar of 15 geleden. En daarvoor Miley Cyrus en Flowers. Bloemetjes erbij, maakt het altijd weer gezellig. Met zometeen het laatste streeknieuws. Je krijgt het update van onze nieuwsredactie. Na de nieuwe van...

0: merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
0: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bosse bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, mijn naam is Bart Meijer. In Sipkulo is een vrouw op een scooter vanochtend gewond geraakt na een aanrijding met een auto. Dit gebeurde op de kruising van de Boerendijk en de N341. De vrouw is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de zaak in onderzoek. De bakkerij in het centrum van Enschede is per direct weer open. Het verzamelgebouw van de studentenverenigingen van de Universiteit Twente moest vorige week donderdag nog dicht na een inspectie. Intussen zijn er maatregelen genomen en mag het pand weer gebruikt worden. Bij de inspectie kwamen aandachtspunten naar voren op het gebied van veiligheid, hygiëne en beheersbaarheid. En bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie voor het WK van komende maand bekendgemaakt. Daarin is ook een plekje voor Overijsselaars Diani Reinders en Wout Weghorst. Ook Mats Wiever uit Borne is van de partij. Weghorst gaat naar zijn vierde eindtoernooi en Wiever speelde vorig jaar in juni zijn 14e en laatste interland. Het weer tenslotte. Vanavond en vannacht koelt het lekker af naar zo'n 6 tot 8 graden. Morgen volop zon en dan wordt het iets warmer met zo'n 25 graden. Vrijdag en zaterdag wordt het zeer warm en broeierig met vrijdag 27 tot 29 graden. Zaterdag wordt het 26 graden.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 7 kilometer file met een kwartier vertraging. 10 minuten oponthoud op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle bij Zwolle-Zuid. En een kwartier tijdsverlies voor het verkeer op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem, want er staat 10 kilometer file tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Lekkere hit van Leo Sayer in de remake van Mac. Ook alweer een jaar of 20 geleden trouwens. Maar Leo Sayer is zelf ook niet meer de jongste. Vorige week werd hij 78 jaar, kun je nagaan. Thunder in My Heart Again was dit van een jaar of 20 geleden inderdaad. En de oorspronkelijke dateert geloof ik zelfs uit de jaren 70. Zo oud is het al. En het streeknieuws hoorde je ook nog. Dat was vers van de pers trouwens. Dat lees je na op onze website. 120.nl is je nieuwsarchief. Met zometeen onder andere hier nog Coldplay en BTS. Na Crowded House, The Weather With You.

0: en BTS, daar mateloos populair. En het levert dus ook hier een dikke hit op met My Universe.
1: Meer Twente FM Radio vind je on demand op onze luisterpagina. twentefm.nl/luister. Check daar onze online radioprogramma's in verschillende genres. Of beluister de highlights.
0: Tijdens de uitzending van Kwartetten op 10 mei sprak presentator Eddie Pardijs met oud-PVDA-wethouder in Hengelo Bert Otte. Daarnaast is Bert ook voormalig voorzitter van poppodium Metropool. Ze spraken over een opmerkelijk onderwerp. Heeft Twente belang bij een groter poppodium?
2: Ik ben een tijd voorzitter geweest van Metropool. Hè. We hebben een hele mooie ontwikkeling doorgemaakt. Hè. Ook met Enschede, daar kun je echt trots op zijn.
3: Dat is een goede
2: samenwerking
3: geworden.
2: Ja, met Attac. Attac staat echt dik in de problemen. Hebben, ja, in feite is dat overgenomen. Ook ook in Enschede, Metropool-label. En wat Johan de Jong, de directeur, terecht zei, is dat wij eigenlijk wat we noemen een A-podium missen. Dat is een podium met een hogere capaciteit dan 800. We hebben eigenlijk twee zalen in Hengelo en Enschede met dezelfde capaciteit. Je zou eigenlijk, het muziekcentrum is daar wel, kan het wel, maar je zou eigenlijk een groot zaal. En ja, het zou heel mooi zijn, maar ik weet niet of het reëel is. Misschien zou wel het treppengebouw van Stork daarachter, als je dat tot een soort een omvang kan krijgen, waardoor grotere producties, dus echt bands, maar ook andere artiesten, die vinden 800 te lang. En die vinden de 800 als aantal misschien niet te klein, maar dan is het gewoon qua kosten kan het niet uit.
4: Ja, precies. Ja.
2: En ik denk dat dat voor Twente wel een ambitie zou kunnen zijn. Want dit moet je doen in samenwerking met Enschede en met in Twente. Dat je naar een groter podium zou gaan om ook ons artiesten die naar Groningen, Eindhoven en hier ook naartoe kunnen komen. Ja.
1: We luisteren meer Twente FM Radio on demand via onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: let you know.
1: In Excess.
0: You one of my kind.
1: Ja, hij is lekker deze nog steeds hoor. Need You Tonight. Lekker bij de middagshow voor Twente. We gaan door tot 7 uur vanavond met Twente Komt Thuis. Fijn dat je luistert naar Twente FM met nu drie.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op Vlederink.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Adverteer ook.

0: En ze werden ook opgesloten in de kelder. Hun moeders worden verdacht en zitten vast. In bijna het hele land geldt nu het hoogste alarm voor natuurbranden. De brandweer vraagt in 20 van de 25 regio's om extra voorzichtig te zijn nu het alweer langere tijd droog is. Vorige maand braken natuurbranden uit door oefeningen van het leger met explosieven. En dat doet het leger voorlopig niet meer. Studenten aan het mbo voelen zich steeds vaker net zo gewaardeerd als die aan het hbo en de universiteit. Meer dan de helft is trots op het mbo en het is meer dan vroeger. Toch worden ze nog steeds vaak gediscrimineerd om hun opleiding. Ze vinden moeilijker een kamer of een stageplek, blijkt uit onderzoek. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Het wordt een frisse nacht, vooral in het noordoosten, met minimaal 5 graden. Morgen opnieuw veel zon. 20 graden wordt het en 28 graden in het zuiden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het weer iets minder druk op de wegen in onze regio. Nog 50 kilometer file bij elkaar. Zo heb je 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland bij Zevenaar. Kwartiertje extra op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. 9 kilometer file tussen Harden en Zwolle-Zuid. Dan naar de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem wordt file gereden over 9 kilometer tussen Oost-Oost en knooppunt Bankhoef. Kwartier vertraging. 20 minuten oponthoud op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Bij Ravenstein de kop van 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. A325 Arnhem-Duitsland, 10 minuten vertraging bij Nijmegen. En 10 minuten vertraging op de A326 vanuit Nijmegen naar Ravenstein bij knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente.

0: is lekker. Olivia Dean en Sam Fender. Heel leuke hit gemaakt door Rain Me In.
1: Twente komt thuis.
0: Daarvoor nog even gitaar op de radio van de Blackhearts en Joan Jett samen. I love rock and roll. Nou, dat is altijd fijn, toch? Geeft goede energie. Welkom in je woensdagavond. Het is inmiddels 11 minuten over 6. Je luistert naar de middagshow voor Twente tot 7 uur. Dus dit Twente komt thuis. Vandaag 27 mei. Niet zo bakken en plakken, maar gewoon een aangename 22 graden vandaag, jongens.
1: Twente actueel.
0: Is beter te handelen, vind ik zelf. Nou, het blijft in ieder geval de komende dagen nog ietsje minder heet. Maar richting het weekend lijkt het toch weer wat benauwder te worden. En ook neemt de kans op buien toe. Straks hoor je meer over het weer voor de komende dagen. Met vandaag de melding van de gemeente Wierden dat zij gaan nadenken over de opvang van asielzoekers en statushouders. Volgens de spreidingswet moeten alle gemeenten eraan voldoen. Nou ja, we weten allemaal dat dat niet overal gelijk is. Maar Wierden zegt, we gaan ermee aan de bak. En volgende maand wordt daar in de raad over gesproken. Enschede zoekt ook nog naar een manier om 50 minderjarige asielzoekers op te vangen. Dat mag binnen een AZC. Ook daar wordt discussie over gevoerd. Dus er is veel over te doen. Verder ook ander nieuws. Zo zijn er nog steeds formatieonderhandelingen in Almelo. Onder leiding van Henk Kamp, de oud-politicus, die heeft de taak op zich gekregen om in Almelo een coalitie te vormen. En ja, dat verloopt achter gesloten deuren. Dus heel veel weten we eigenlijk niet. Maar wel dat er in ieder geval wordt gezocht naar een brede, stabiele coalitie. Dus dat is in ieder geval de uitdaging. Nou, meer en ander nieuws uiteraard in de middagshow met heel veel lekkere muziek voor het begin van je woensdagavond. Freddie Mercury onderweg, Purple Disco Machine.

0: Ontzettend veelzijdig artiest, Freddie Mercury. Wat heeft hij ontzettend veel verschillende dingen gedaan. Waaronder ook deze. Het was een beetje meer dance. In de jaren 90 had hij Living on My Own.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: En daarvoor ook nog Kim Wilde in Cambodia bij de middagshow. Welkom hier woensdagavond. We zijn over de helft van deze werkweek. Dat is een lekker idee. Met in ieder geval vandaag niet meer zo heet als de afgelopen dagen. Ik vertel je straks even hoe het weekend eruit gaat zien. De gemeente Dinkeland die houdt op donderdag 25 juni een jaarlijkse veteranendag. Om zo de waardering uit te spreken voor de inzet, vrede en veiligheid. De bijeenkomst wordt gehouden bij Skik Ballons en Bites in Denenkamp. En iedereen die iets heeft betekend voor vrede en veiligheid als inwoner van de gemeente Dinkeland is daar van harte welkom. De aanvang die is om 16:30 met ontvangst en koffie en thee. En vanaf 17:30 is er ook een kranslegging bij het Vrijheidsmonument. Op door de veteranen en burgemeester Joosten tussen 18:00 en 18:00. En er is ook gelegenheid om bij te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Als je dus ingeschreven bent bij het Veteraneninstituut, dan word je automatisch uitgenodigd. Mocht je nou wel iets hebben betekend, maar niet de uitnodiging hebben ontvangen, meld je dan even bij Noberkracht. Dat is de organisatie die namens onder andere de gemeente Dinkeland deze organisatie op zich neemt. Dus dat is goed om te weten. Op donderdag 25 juni dus de Veteranendag in de gemeente Dinkeland. Nou, goed om te weten. Ook belangrijk dat we daar aandacht aan besteden natuurlijk. Hè? Want zeker in deze tijd weten we dat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn. En dat we daar in ieder geval zuinig op moeten zijn. En dat we ook met elkaar een beetje moeten beschermen.

George Harrison. Ja, die had een hele grappige plaat, vond ik zelf, in de jaren 80. Die kon ik als kleine man zelfs meezingen. Ik heb geen idee waarom eigenlijk. Toen was ik best wel jong, maar... Got my mind telling you van George Harrison. Ik denk dat het fonetisch was, want ik kan me niet voorstellen dat ik toen al letterlijk en woordelijk kon vertellen wat George Harrison zong. Maar ik vond het wel een leuke plaat. Welkom bij de middagshow. Het is woensdagavond. We hebben het weer gered, zullen we maar zeggen. Met zometeen het streeknieuws naar de deal van Miss Montreal.

0: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
1: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Wil jij 500 euro netto verdienen?
4: Wat?
3: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
5: Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
3: Brusje doet meer met je.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag, mijn naam is Bart Meijer. Het grijze kantoorpand De Bolder aan de Spoorstraat krijgt een gigantische street art muurschildering op de gevel die het verhaal van de stad vertelt. Het gebouw waarin ook 79 appartementen komen wordt hierdoor vanaf verschillende plekken in de omgeving zichtbaar. Daarmee vormt het straks een herkenbaar herkenningspunt voor zowel inwoners als treinreizigers die de stad binnenkomen. Hoewel kano's meestal van kunststof of glasvezel zijn, bewijzen ROC-studenten binnenkort dat varen in een betonnen exemplaar ook kan. Ze nemen deel aan de internationale betonkano-race op het Gasbroek in Bornebroek. Dit evenement bestaat sinds 1977 en is een begrip in de bouwkunde en de civiele techniek. Studenten passen hierbij hun studiekennis toe om te laten zien dat beton veelzijdiger is dan alleen bouwmateriaal voor funderingen, vloeren en balken. En het seniorenevenement Veilig Vooruit, dat aanstaande vrijdag zou plaatsvinden bij Stichting Man in Losser, is afgelast. Vanwege de voorspelde hitte vinden de gemeente Losser en Stichting Fundament het niet verantwoord om het door te laten gaan. Er wordt gezocht naar een nieuwe datum. Het weer tenslotte. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 6 tot 8 graden. Morgen volop zon en dan wordt het iets warmer met zo'n 25 graden. Vrijdag en zaterdag wordt het zeer warm en broeierig met vrijdag 27 tot 29 graden. Zaterdag wordt het 26 graden.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem is nog 10 minuten bij knooppunt Bankhoef. Ook 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Sabrina Carpenter, het is bijna muzikale porno. Ja, ik weet niet of ik het zo mag zeggen, maar ze heeft een soort kreuntje in haar stem. Dat is echt bijzonder. Tears was een van haar hits uit het verleden. Welkom bij de Middagshow met daarvoor nog het streeknieuws. En dat lees je na op onze website.

Lekker bandje, Lady Antebellum. Maar ja, we horen eigenlijk niks meer van ze. Dit was wel hun grootste hit ook. Need You Now op Twente FM. Nou, gelukkig vandaag niet meer zo heet. Het is met 22 graden was het best aangedaan. Maar ook vanavond en vannacht dan is het helder. Minimumtemperatuur in Twente ligt rond de 7 graden. Mogelijk wat lichte sluierwolken later vannacht. Maar dat zal de pret niet drukken. Morgen, de donderdag, die ziet er eigenlijk een beetje uit als vandaag. Ook dan is er volop ruimte voor de zon. En het wordt dan maximaal 24 graden. Best aangedaan. Richting het weekend, dan neemt de kans op bewolking wat toe. Vrijdag is het benauwd, dan wordt het zo'n 30 graden, maar is er ook wat sluierbewolking. En in het weekend, vooral op de zondag, gaan er ook wat buien vallen. Zaterdag nog warm met 27 graden, tweede helft van het weekend ietsje minder heet met zo'n 22 graden. Maar dus voor de zondag kans op een paar buien. Dat is een beetje vooruitzicht, maar dus volop zomer zouden we eigenlijk kunnen zeggen.

Mr. Know-It-All van Teddy Swims. De nieuwe single, lekkere plaat is dat hoor. Ja, ik ben sowieso wel een beetje fan van Teddy Swims. Wat een stem is die gast. Ik hou er echt van. En daarvoor nog Malakko, Sing It Back. En daarmee aan het einde gekomen van de middagshow. Het is alweer woensdagavond. Nou, veilig afgeleverd daar met zometeen na zevenen. De avonddienst. Ralf en Nienke zijn je hosts. En zometeen dus veel plezier met hen. Ik spreek je graag morgen weer.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazine.

0: Twente FM nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Er komen meer opvangplekken voor arbeidsmigranten die dakloos zijn geworden. Ze komen op straat terecht als ze hun baan verliezen en hebben vaak een uitzichtloos bestaan. 6 steden geven al onderdak en hulp om een nieuwe baan te vinden en er komen nog eens 8 steden bij. De overheid betaalt de opvang, meldt RTL. Een vrouw die vroeger bij justitie werkte is nu zelf veroordeeld. Ze was verslaafd aan gokken en verkocht adressen aan criminelen. Ze haalden ze uit het computersysteem van de rechtbank in Amsterdam. De gelekte gegevens zouden onder meer gebruikt zijn bij aanslagen. De vrouw moet 3 jaar de gevangenis in. Het Groningse dorp Warfum neemt het stokje over van de gemeente Groningen, dat na vannacht stopt met het opvangen van mensen uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De asielzoekers kunnen vanaf morgen 4 nachten in Warfum terecht. Maandag moet er weer een andere plek worden gevonden als het te druk blijft in Ter Apel. Wereldvoetbalbond FIFA is aangeklaagd in Amerika, vlak voor het begin van het WK voetbal. Het gaat om te dure kaartjes en onduidelijkheid daarover voor de fans. De staten New York en New Jersey vinden het niet kunnen dat sommigen ineens veel meer moesten betalen dan hun was voorgespiegeld. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Mensen in het noordoosten krijgen te maken met een frisse nacht. Het kan afkoelen tot 5 graden. Morgen vrij zonnig en droog met maximaal 24 graden in het noorden en 28 in het zuiden. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog 1 file, staan grenscontroles op A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Ouddijk. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer met nog geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Ralf Veenhuis en Nienke Luttikhuis.

0: uit de actuele hitlijsten zelfs nog. Muziek, ze staan inmiddels 9 weken in de hitlijsten. Van eigen bodem ook nog. Another hoorde je, Talk to You. Dit keer samen met 45 Ultra. Ja, ik moet wel even natuurlijk even schakelen weer richting het Engels. Ja, dat klinkt wel lekker, hè? Ja, het is gewoon heerlijk. Zo op deze zomer.
1: Het is zomer uit je speakers.
0: Ja, precies.
1: Heerlijk.
0: Inmiddels 7:10. Leuk dat je er bent, Nienke. Leuk dat iedereen er is trouwens.
1: Ja, fijn dat je luistert.
0: Net is ingeschakeld bij Twente FM. We zijn bezig met de avonddienst. Tot aan 9:00 zijn we bij je. We hebben een aantal leuke items, hè?
1: Ja, zeker. We hebben van alles voor je uitgezocht.
0: Het Hulsbeek vormt komend weekend opnieuw het decor voor de Europese kooishow. Wat dat precies in is. Ik ga er een klein beetje vanuit de kooi dat ze hiermee de vis bedoelen.
1: Absoluut, de kooikarpers.
0: We spreken daarover met Patrick Belt. En dat is natuurlijk wel goed, want de Dinkelandse VVD die wil namelijk minder belemmeringen voor agrariërs. Wij spraken daarover met Theo Peters. Hij is van de Dinkelandse VVD en zit namens hem in de gemeenteraad.
1: Ja, en de Almelopers, die deden mee met de Europa-run. Yes, okay, en daar is €50.000 opgehaald. En Philip Dert vertelt ons daar meer over.
0: Nou, leuk. Dat allemaal onderweg op deze woensdagavond. Straks ook nog het laatste nieuws uit jouw regio. En natuurlijk ook de beste muziek. Ik denk, weet je wat, Nienke, we doen gewoon een klein beetje toepasselijk vandaag. Het is gewoon lekker heet. De mussen vallen dood van de dak. En wij draaien gewoon Joe Cocker voor je. Summer in the City.

0: Mogen wij ons stiekem toch een schouderklopje geven? Hè? Want ik denk een jaartje geleden, anderhalf jaar geleden, waren wij toch wel een van de... Jij kwam er mee aan. Met deze plaat, met Waki.
1: Waki, ja.
0: En Zurb.
1: Zurb. En Sofia en Zou en Tiesto.
0: En in één keer was het gewoon allemaal een beetje opgeplakt.
1: Ja.
0: Opgepakt, bedoel ik. Door heel Nederland.
1: Ja, misschien ook wel opgeplakt.
0: Ja, ook zeker.
1: Ja, want met dit weer wil het wel plakken natuurlijk.
0: Dat sowieso.
1: Ja. En het is heerlijk zomers, toch? Ik word helemaal... Ik wil nou wel mijn Aperol Spritje eigenlijk, Ralf.
0: Ja. Nou ja, goed. Misschien staat er beneden in de koelkast nog wel wat.
1: Nou, we gaan straks even kijken.
0: Heb jij dat gezien? Dat filmpje op de socials in Senderen. Daar gaat een filmpje rond.
1: Ja.
0: Waar een dief gewoon schaamteloos van een boerenerf een elektrische fiets jaat. Het is toch wat?
1: Onvoorstelbaar, hè?
0: Dat je dan tijd leven we toch
1: je eigen erf de boel niet eens meer los kan laten staan.
0: Hij komt er gewoon aan fietsen. Heb je het gezien? Hij komt er gewoon aan fietsen, zet zijn fiets neer. Ja. Pak die andere fiets en hoppa.
1: Ja, dat doet toch haast vermoeden dat hij het al een keer heeft gezien. En langs is gefietst en heeft gezien dat het
0: zelf
1: misschien vaker... Ja, maar dit is toch te toevallig om gewoon zo bij zo'n boerenerf op te fietsen. En dan te zeggen van, oh
0: ja. Het kan.
1: Het kan.
0: Het kan. Maar goed, niet te min. Of het nou bewust gaat, gepland is. Ik denk, nou ja.
1: Ja.
0: Ja, de wereld is gewoon naar de kloten. Zo kunnen we toch gewoon een beetje rustig stellen.
1: Let op je woorden, Ralf.
0: Is dat...
1: Ja, maar dit is natuurlijk wel heel zuur. Hè? Je hebt het gewoon bij je eigen erf staan. Ja. En het wordt er gewoon afgehaald. Dat was aan de Lidwinaweg in Zenderen. En de camerabeelden zijn online gezet door de zoon van het slachtoffer.
0: Oh, de familie zelf heeft het online gezet.
1: Ja en die vragen eigenlijk van... Goh, zijn er meer camerabeelden bekend? Hè? Mensen die daar in de omgeving een dashboardcam aan hebben gehad misschien... Ja. Of dat we zelf ook wonen in de buurt. En ze hopen vooral eigenlijk dat deze meneer gevonden wordt. En dus ook hun fiets.
0: Nou, dat hoop ik voor hun mee. Moet lukken, want de beste man die staat wel duidelijk in beeld.
1: Ja.
0: Het Hulsbeek van het komend weekend opnieuw het decor voor de Europese Koi Show. Een evenement voor liefhebbers van koi en vijvers. Bezoekers kunnen genieten van indrukwekkende koois. Informatieve presentaties over vijverbeheer en waterkwaliteit. En een uitgebreid aanbod van producten, accessoires. De show die trekt jaarlijks duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland. Wij spraken daarover met Patrick Belt.
2: Ja, nou, de Koi Show is gewoon een evenement waar wij een wedstrijd houden, zeg maar. Met heel veel vissen. Ik denk dat dit jaar rond de 700 koi meedoen. En daar is een jury die internationaal is. En die komt uit Amerika en Engeland en Duitsland. En die beoordelen dan de vissen zeg maar op grootte en op kleur. En dat wordt van dingen gespeeld. Van die gekleurde visjes, ja. Ja, ze kunnen echt groot worden, hoor. Natuurlijk, hoe groter, hoe moeilijker ook worden om ze te houden. Maar er komen hier wel vissen die meter plus zijn, ja, zeker. Kijk, je kunt met 100 euro beginnen, maar ja, het kan ook 1000 euro worden. En het kan ook veel meer worden. Ja, de prijs is altijd een lastig verhaal, want ik weet niet wat ze betaald hebben, hè. Nou ja, de kwaliteit, kijk, duurdere vissen, over het algemeen, krijg je dan een betere kwaliteit, ja. Dus de jongens die echt bovenin meedoen, ja, dat zijn geen goedkope vissen, nee, zeker niet. Hoe is de bovenste vis, dus is die qua vorm goed, zijn de kleuren goed. Je hebt een bepaalde... Kijk, je hebt enkelkleurige vissen, maar je hebt ook klussen met meerdere kleuren. De jury hier die beoordeelt die vissen daarop. En je hebt natuurlijk verschillende klasses. Je hebt van 15 tot 20 en van 20 tot 30. Dus je hebt verschillende maatvoeringen waar ze aan meedoen. En dan, hoeveel vissen? Ja, we hebben elke klasse zitten denk ik wel 50, 60 vissen, denk ik wel minimaal. Ja, de kleinere vissen worden vaak in zakken met zuurstof gedaan, met water natuurlijk. En de grotere vissen, soms nemen ze ook wel een hele grote bak mee op de aanhang of in de auto en dan doen ze de vissen in. Grote zijn natuurlijk ook moeilijk te handelen om in een zakje te doen. Ja, nou ja, het is op het Hulsbeek. De zaterdag en de zondag zijn we open voor het publiek. Vanaf 9:30 tot 5:00. Ja, we hebben heel veel vissen. We hebben bonsaibomen, we hebben verkoop van vissen, van vijf artikelen. Dus alles wat met de vijver te maken heeft, kun je hier vinden.

0: eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, mijn naam is Bart Meijer. Het grijze kantoorpand De Bolder aan de Spoorstraat krijgt een gigantische street art muurschildering op de gevel die het verhaal van de stad vertelt. Het gebouw waarin ook 79 appartementen komen wordt hierdoor vanaf verschillende plekken in de omgeving zichtbaar. Daarmee vormt het straks een herkenbaar herkenningspunt voor zowel inwoners als treinreizigers die de stad binnenkomen. Hoewel kano's meestal van kunststof of glasvezel zijn, bewijzen ROC-studenten binnenkort dat varen in het betonnen exemplaar ook kan. Ze nemen deel aan de internationale betonkano-race op het Gasbroek in Borne-Broek. Dit evenement bestaat sinds 1977 en is een begrip in de bouwkunde en de civiele techniek. Studenten passen hierbij hun studiekennis toe om te laten zien dat beton veelzijdiger is dan alleen bouwmateriaal voor funderingen, vloeren en balken. En het seniorenevenement Veilig Vooruit, dat aanstaande vrijdag zou plaatsvinden bij Stichting Man in Losser, is afgelast. Vanwege de voorspelde hitte vinden de gemeente Losser en Stichting Fundament het niet verantwoord om het door te laten gaan. Er wordt gezocht naar een nieuwe datum. Het weer tenslotte. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 6 tot 8 graden. Morgen volop zon en dan wordt het iets warmer met zo'n 25 graden. Vrijdag en zaterdag wordt het zeer warm en broeierig met vrijdag 27 tot 29 graden. Zaterdag wordt het 26 graden.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.
8: Dit is de Twente FM. Kijk ook op avonddienst.nl.
6: Met Ralf Veenhuis en Nienke Lutting.

0: sugar.
1: Hoe zal het Harry Styles vergaan op dit moment in Amsterdam? Zal het hem een beetje bevallen?
2: Nou, het is voor hem denk ik wel heel erg lekker dat je gewoon op één honk zit en niet heel Europa door hoeft, toch?
1: Nee, dat is ook wel zo. Ja, ik ben wel heel benieuwd naar zijn reactie na afloop van al die concerten. Ja, voor die mensen die dus onderweg zijn vanuit Twente, die zullen inmiddels denk ik al wel zijn. Of laten we het gewoon zo zeggen, de mensen die vanavond niet aanwezig kunnen zijn. Harry Styles, Watermelon Sugar, welkom terug op deze woensdagavond bij de Avonddienst. Zo dadelijk gaan wij het nog even hebben over de agrariërs. Want dat vind ik wel een goed initiatief van de Dinkelandse VVD. Want je verwacht het niet van hun een beetje, denk ik. Maar zij willen minder belemmeringen voor agrariërs. Wij spraken daarover met Theo Peters. En voor de rest natuurlijk gewoon lekkerse zomerse muziek, Nienke.
2: Ja, heerlijk, hè? Het geluidje spiegels.

0: Ik dacht vroeger altijd, hij zingt Lying in the Summerson. Maar het gaat dus over een leeuw die ligt in de zon. Hè, op zijn Afrikaans. Ja, buikje omhoog.
1: Nou, dat hè. En Lying in the Morning Sun. Die leeuw ligt.
0: Die leeuw ligt. Ja. Toch een beetje verwarrend. Vooral op jeugdige leeftijd. Hè, toen mijn Engels nog niet al te best was, zeg maar. Zo leer je toch op latere leeftijd nog wel eventjes wat nieuws.
1: Ja, daarom vind ik het altijd leuk om songteksten te lezen. Om dan te zien van, nou, wat zingen ze nou eigenlijk? Ja. Zodat ik goed meezing.
0: Ja. Hey, het grootste nieuws van vandaag, hè? De Oranje Selectie.
1: Ja, Ronald Koeman, die heeft ons vanmiddag allemaal verrast.
0: Volg je het een beetje of niet?
1: Nou, een klein beetje wel. Ja, natuurlijk. Ja. Het WK, wie volgt het dan niet, denk ik. Hè? Want dit wil je toch wel weten. Van wie is er geselecteerd? Wie gaat er mee over een paar weken?
0: Ja, Stefan de Vrij, hè, een van voetbal bij Internationale. Een van de grootste afwezigen, denk ik. Dit jaar tijdens het WK. En een hele grote verrassing, hè?
1: Ja.
0: De centrumspits van West Ham United, Somerville.
1: Ja, Mats.
0: En Mats Wiever.
1: Ja,
0: ook nog.
1: En Mats Wiever, ja.
0: Ja. Ja. Voor ons Twentenaren trouwens eigenlijk wel leuk. Want twee Twentenaren actief op het WK. Want Wout Weghorst, allebei het Borden natuurlijk. Die gaat ook mee.
1: Ja.
0: Wat?
1: Ja, en volgens mij was het ook Mats Wiever die nog een grapje maakte op social media.
0: Ja.
1: Dat hij nog even vroeg van of hij nog zijn plek in de Oranjebus kon opgeven.
0: Oh, okay.
1: De supportersbus.
0: Of was het voor hem een dusdanige verrassing dat hij mee mocht?
1: Schijnbaar wel, ja. Hij had er niet op gerekend. Hij moet plotseling toch een ticket boeken. En misschien ook wel wat extra handbagage terug, Ralf.
0: Ja,
1: dat zal misschien wel fijn zijn.
0: Ja.
1: Als we nog wat een cup mee terug kunnen nemen.
0: Ja, die kans is natuurlijk wel klein, denk ik.
1: 1 op 32, hoeveel doen er mee?
0: 32, dat klopt.
1: Ja, 1 op 32.
0: Maar ja, goed, als je bultgeld wilt verdienen en je zet een euro op Nederland als wereldkampioen en ze winnen. Ja, dan hoef je de eerste tijd niet meer naar je werk, denk ik.
1: Nou, Ralf, zullen we het eens proberen?
0: ik doe daar niet aan, denk ik. Want het komt bij mij toch nooit goed als ik dat allemaal probeer.
1: Ik ben trouwens wel benieuwd naar de mensen die nou luisteren of die al meedoen aan een WK-pool. Ja. Want bij ons op het werk poppen ze al op als paddenstoelen in de herfst, want het is nou zomer. Maar
0: Laat het ons eens even weten via de site www.twentefm.nl. Rechtsboven in de site staat een WhatsApp-icoontje. Klik daar even op, stuur een berichtje. En dan komt het bij ons in de studio.
1: Yes.
0: De Dinkelandse VVD die wil minder belemmering voor agrariërs. Theo Peters hebben we daarover gesproken. Want de Dinkelandse VVD die is van mening dat de boeren de kans moeten hebben om op een goede manier hun bedrijf te kunnen uitvoeren zonder overbodige regels of eisen. Theo Peters daarover dus.
2: Nou, de schoen die wringt dat de boeren, zoals je al mooi aangekondigd, heel veel beperking wordt opgelegd. En dat heeft dan te maken met de gedachte dat wat zij doen met mest op hun land, dat er allerlei effecten heeft op het water. In dit geval gaat het specifiek om het grondwater in het stuk wat we noemen het Springendal en de Dal van de Morsbeek. En daar heb ik vragen over gesteld. Nou ja, wat is niet goed? Wat de gedachte is bij de provincie, is dat de mest die wordt uitgereden op dat land, die de boeren gebruiken, dat het dus effect heeft dat het nitraat in het grondwater, dat verhoogt. Dat hebben ze 3 jaar lang gemeten op die plek. Volgens een bepaald plan. Dat is gedaan door het RIVM, dus een goed instituut in Nederland die dit soort metingen doet. En eigenlijk blijkt uit die metingen dat er geen sprake is van verhoogde concentratie van nitraat in dat grondwater. Maar er zijn toch allerlei beperkingen opgelegd. De bestemming van die gronden, van die boeren, is gewijzigd door de provincie. En daar ging mijn vraag over. Nou ja, het zit eigenlijk in de maatregel die de provincie neemt. De gemeente is betrokken in het plan. Dat zijn ook de boeren, dus er is een hele samenwerking over die gronden. Maar de provincie legt deze maatregel op. De gemeente heeft liever dat we minder maatregelen opleggen. En dat onze boeren gewoon de kans bieden om te boeren. Maar ja, op dit moment trekken de boeren aan het kortste eind. En mijn vraag ging over, nu blijkt dat uit die resultaten dat er eigenlijk geen sprake is van verhoging van nitraat in dat grondwater. Kunnen we dan onze verantwoordelijkheid als gemeente nemen en met de provincie in gesprek? Kunnen nou die beperkingen, dus die andere bestemmingen van die gronden, kunnen we dat in gesprek om dat terug te draaien? Dat die beperkingen worden opgeheven.

0: Zij was toch een Belgische zangeres of een producer act, hoe moet je het een beetje noemen? Kate Ryan, Deschanté. Ja, Deschanté is niet origineel natuurlijk, maar zij heeft er toen destijds een nieuw jasje over gegooid.
1: Ja, ergens in de jaren 90, hè?
0: Ja, leuk.
1: Ja, het klinkt heel vrolijk en zo, maar Deschanté, dat betekent in het Nederlands ontgoocheld of uit de droom geholpen. Dus,
0: oh, is dat zo?
1: Ja, dus okay.
0: Ik heb veel vaker geleerd vroeger op school, maar ja, Frans was niet aan mij besteed. Dat heb ik ook niet gehad.
1: Nee.
0: Dus je kunt me wat dat betreft alles wijs maken.
1: Een petit croissant. Veel verder kom ik ook niet.
0: Oké. Goed, wij zijn aan het einde van dit eerste uurtje hier op deze woensdagavond. Wij gaan richting het nieuws. Straks nog veel meer nieuws en achtergronden uit jouw regio hier in de avonddienst. En wat ik wel leuk vind is om dit even te draaien. Dit geeft mij nou een lekkere zomerse herinnering aan de hooischuur in Zoutelanden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
8: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
7: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
9: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Amerika is teleurgesteld dat DigiD toch niet in Amerikaanse handen komt. Het kabinet blies de overname af uit angst dat de Amerikanen gaan meekijken of DigiD helemaal uitzetten. En dat zou een ramp zijn, want DigiD is onmisbaar als je iets moet regelen bij de overheid. Maar daar hadden we uit kunnen komen, zegt Amerika nu. Meer steden gaan speciale hulp geven aan dakloze arbeidsmigranten. Ze komen vaak op straat terecht als ze hun baan verliezen. Uit een proef blijkt dat ze met wat hulp vaak wel weer werk kunnen vinden of teruggaan naar hun land. En daarom wordt het uitgebreid van 6 naar 14 steden. Voor zeker 100 mensen is vannacht weer geen plek in de asielopvang in Ter Apel. Ze gaan net als de afgelopen nachten naar een hal in Groningen. En vanaf morgen is er noodopvang in Warffum. Het Rode Kruis maakt zich zorgen, want de harde, smalle bedjes...

0: en 28 in het zuiden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Ralf Veenhuis en Nienke Luttikhuis.

0: 19 weken maar liefst, Mienke, staat hij al in de hitlijsten.
1: Ja, dat doet hij toch hartstikke goed.
0: 9 januari was de release datum en nummer 1 geweest. Van de troon gestoten natuurlijk door Alex Warren. Maar niettemin nog steeds stevig op nummer 2. Bruno Mars hoorde je, I Just Might.
1: Het is wel grappig, je hebt in januari uitgebracht. Ja. En dit is toch echt een zopische knijter.
0: Ja, ja, dat kan, hè. Dat gebeurt gewoon een aantal maanden van tevoren. Die mensen die al die liedjes schrijven en produceren, ja, die zijn er gewoon al helemaal mee bezig. Want die moeten denken dan van, hey, het moet gewoon mee tot aan de zomer.
1: Ja, het schijnt ook dat kerstnummers al in de zomer worden opgenomen. Kerstalbums en zo, omdat er veel werk in zit. Ja. Dus Michael Bublé, die heeft als hele Christmas album, heeft hij dus in juli in de kokend hete studio's opgenomen. Ja. Dat lijkt me toch wel heel erg bijzonder.
0: Nou ja, wat ik heel verbazend vind, hè, ik mag af en toe nog wel eens een beetje naar die documentaires kijken en zo. Hè, en het blijkt dat veel hits maar in 10 minuten worden geschreven of zo. Op Netflix staat nu een hele leuke documentaire over Kylie Minogue. En ook zij heeft een hit gehad. Ja, ze was natuurlijk
1: een hit, alweer.
0: Ja, maar goed, haar eerste hit. Ze was natuurlijk toen al bekend door Neighbours. En ze komt daar in die studio van Stock Aitman en Waterman. Ja, en dan die meneer vraagt zich af van, hey, wie is dat? Nou, blijkt dus achteraf Kylie Minogue te zijn. Nou, dan wordt er eventjes in 10 minuten in elkaar geflanst. Ze zit in de vliegtuig terug en het is een groot hit. Bijzonder.
1: Hey, en welke documentaire was dat, Ralf?
0: Ja, Kylie Minogue, geloof ik.
1: Of waar kunnen we die zien?
0: Netflix.
1: Netflix, oké. Okay, nou, dan gaan we even
0: 5 afleveren, geloof ik. Is hartstikke leuk. 11 minuten over 8. Welkom terug. Zo dadelijk nog het laatste nieuws uit jouw regio. We hebben nog een leuk item over. Even kijken.
1: Over de Europa Run, Ralf.
0: Oh ja, de Europa Run. En verder nog het laatste nieuws uit jouw regio. En het weekend staat voor de deur, Nienke. Ik denk dat jij onze luisteraars wel weer kunt verblijden met een heleboel leuke tips.
1: Ja, en het wordt hartstikke lekker weer dit weekend. En is genoeg te doen?
0: Precies.
1: Drums, please.

0: En als je dan hebt over zomerse klanken op je radio, dan mag natuurlijk deze niet ontbreken. De Fingerboys, we're going to Ibiza. Ben je daar wel eens een keertje geweest of niet? Ik ben daar nog nooit geweest. Ik wil er nog wel eens een keertje naartoe. Dat zomerse gevoel daar zo naar die beruchte en beroemde discotheken allemaal. Ja. Met DJ's als Armin van Buuren natuurlijk, Hardwell en David Guetta. Lijkt me fantastisch.
1: Lijkt me ook heel gaaf. Ik ben er ook nog nooit geweest. En ik hoor juist dat Ibiza echt inderdaad erg leuk is voor zowel de clubgangers als mensen met hun gezinnetje en de oude opa's en oma's voor elk wat wils.
0: Nou, dus, nou, wie weet. Ja. Hey, dit weekend, maai ik nou niet een beetje het gras bij jouw beide voeten vandaan voor de berichten zometeen?
1: Een heel klein beetje, maar het mag er al.
0: Oké, okay, nee, ja. Goed, het goede nieuws staat op onze site. Ja, ik ben een beetje bevooroordeeld, zoals je hoort. Want de voorjaarskermis in Almelo die keert dit jaar terug op het Rembrandtveld. Of daar staat hij al tijdelijk. Ja. Maar dit jaar ook weer de traditionele vuurwerkshow.
1: Nou. Ja, want vorig jaar ging die niet door, begreep ik. Maar ze hebben nu weer een vergunning gekregen. Zodat ze de bezoekers niet hoeven te teleurstellen.
0: Nee, vorig jaar was het dus een last-minute beslissing van de gemeente. En waarom dat was, ja, daar is natuurlijk nog een beetje geheel onduidelijk. Maar volgens de organisator André Vonk, hij is blij namens alle exploitanten. En natuurlijk denk ik ook wel namens de inwoners van Almelo. Want er is weer een vuurwerkshow.
1: Ja, wat bijzonder ook eigenlijk, om dat te combineren.
0: Ja, nee, maar dat gebeurt wel vaker.
1: Ja, oké. Okay,
0: het is een beetje als natuurlijk als publiekstrekker, hè. Als jij op de laatste dag van jouw kermis om een uurtje of tien... Vrijdag 9 maart, in ieder geval niet op de laatste dag. Maar als je dan op het eind van de avond om een uurtje of tien... een boel mensen op jouw kermistrein kunt houden... en die mensen stappen ook nog eens in jouw attractie. Ja. Ja, zo werkt het een beetje.
1: Ja, precies. Dat is win-win, hè?
0: Ja.
1: Hartstikke gaaf.
0: Zoals we dus al zeiden, de kermis is van 27 tot en met 31 mei. En op vrijdag 29 mei dus om 10 uur de vuurwerkshow. Ja. Sorry, Nienke.
1: Geeft niks, maar dat voeg ik nog even toe aan het Rembrandtveld in Almelo.
0: Oké, de Ropra Run die is geweest. Zij gingen dus door Almelo. Ze hebben €50.000 opgehaald, geloof ik.
1: Ja, en voor een ontzettend mooi doel. Voor de kralen. Okay. De kralenketting en dat wordt zo meteen natuurlijk allemaal goed uitgelegd.
0: Philip Dert.
1: Door Philip, ja.
0: Ja, die hebben we aan de telefoon gehad.
2: Ja, dan gaat de route richting Coevorden. En van Coevorden weer terug door Almelo. Dus in de nacht van zaterdag of zondag hadden we onze doorkomst bij ons thuis, zeg ik dan maar, in Almelo. En vanuit daar moet je nog ruim 400 kilometer richting Rotterdam. En tweede Pinksterdag in de middag tegen een uur of vier was de finish op de streep op de Coolsingel in Rotterdam. Heel mooi, veel beleefd, veel gezien. Het team is heel veel beleefd. Gewoon geweldig. Ja, weet je, je slaapt nauwelijks. Ik ben dan niet met het team mee, maar het team slaapt nauwelijks. Die moeten echt bijkomen. Ik heb in Almelo alles georganiseerd. Daar ben je dag en nacht druk mee. Dat zijn slopende dagen, intensieve dagen. Je doet het voor een goed doel, dus je doet het graag. Maar het is vermoeiend. In augustus starten we weer op. De teamleden die nu hebben gelopen, die hebben voorrang om zich in te schrijven voor volgend jaar weer. En er vallen altijd wel een paar teamleden af die een aantal jaren mee hebben gedaan met de Almelopers. Dus dan zijn we weer op zoek naar nieuwe teamleden. En zo ververst dat team zich, komt er een nieuw netwerk binnen. Want we doen het allemaal voor het geld ophalen, voor de palliatieve zorg. En dat is misschien wel mooi te vertellen. De Ropa Run heeft dit jaar voor 5 jaar lang de kanjeketting gedoneerd. Geadopteerd van de kinderkanjeketting. Dus de kinderen die een operatie ondergaan of iets dergelijks voor kanker, die krijgen dan zo'n kraal aan de ketting. En de fysiokraal is voor 5 jaar lang nu gesponsord vanuit Europa. Voor alle kinderen in heel Nederland. Ik vind dat een heel mooi doel. Er staat een tranentrekkend filmpje op YouTube over de kanjerketting van Europa. Als je zo'n filmpje ziet, ik word er nu nog emotioneel van, maar dat komt door de vermoeidheid. Ja, dan weet je precies waar je voor doet.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Bart Meijer. Het grijze kantoorpand De Bolder aan de Spoorstraat krijgt een gigantische street art muurschildering op de gevel die het verhaal van de stad vertelt. Het gebouw waarin ook 79 appartementen komen wordt hierdoor vanaf verschillende plekken in de omgeving zichtbaar. Daarmee vormt het straks een herkenbaar herkenningspunt voor zowel inwoners als treinreizigers die de stad binnenkomen. Hoewel kano's meestal van kunststof of glasvezel zijn, bewijzen ROC-studenten binnenkort dat varen in het betonnen exemplaar ook kan. Ze nemen deel aan de internationale betonkano-race op het Gasbroek in Bornebroek. Dit evenement bestaat sinds 1977 en is een begrip in de bouwkunde en de civiele techniek. Studenten passen hierbij hun studiekennis toe om te laten zien dat beton veelzijdiger is dan alleen bouwmateriaal voor funderingen, vloeren en balken. En het seniorenevenement Veilig Vooruit, dat aanstaande vrijdag zou plaatsvinden bij Stichting Man in Losser, is afgelast. Vanwege de voorspelde hitte vinden de gemeente Losser en Stichting Fundament het niet verantwoord om het door te laten gaan. Er wordt gezocht naar een nieuwe datum. Het weer tenslotte. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 6 tot 8 graden. Morgen volop zon en dan wordt het iets warmer met zo'n 25 graden. Vrijdag en zaterdag wordt het zeer warm en broeierig met vrijdag 27 tot 29 graden. Zaterdag wordt het 26 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

0: 1984 stond dit in de hitlijsten. En natuurlijk, ja, als we het dan steeds maar hebben over zomerse muziek vanavond, hè, met al dit lekkere weer de afgelopen dagen. De Beach Boys mogen dan niet ontbreken. Kokomo hoor je op deze woensdagavond. Ja, zometeen, Nienke, hoe ver heb je het met onze tips voor luisteraars voor het komend weekend? Genoeg te doen, denk ik.
1: Jazeker. En ik zit helemaal klaar voor. Dus als jullie nou gewoon pen en papier pakken en straks gaan meeschrijven, dan zijn jullie ook helemaal klaar voor het weekend.
0: Dat gaat vast en zeker wel lukken. Ja, we gaan ook gewoon een beetje gitaarmuziek voor je draaien. Kid Rock.

0: Ja, dat is de aanleiding van die film toch, hè? Zoo, en je hebt deel 2 van Zoo, en wat is er nog allemaal?
1: Ja, deel 2 van Zootropolis.
0: Oh, Zootropolis.
1: Ja, dat is een Disney-film, tekenfilm. En dat gaat over dieren die zich gedragen als mensen eigenlijk.
0: Okay.
1: In een grote stad, en daar leven ze allemaal samen. En er zit een gastrolletje in van Shakira, die speelt daar een popster in, Giselle.
0: Okay. En dan vandaar dit liedje dus.
1: Ja.
0: Dat is een beetje hetzelfde als Madagaskar, zeg maar.
1: Ja, nou, zoiets. Ja, I Like to Move, it zat daarin, hè?
0: Ja.
1: Ja, met King Julian. En dit is
0: dus ik moet dat eigenlijk nog even een keertje kijken. Dus ja, ik loop achter, blijkbaar.
1: Ik hou van dat soort films, Ralf. Ja. Het is ook leuk als je geen kind bent. Ja.
0: Dus dan kun je als volwassene rustig kijken. Dus.
1: Zeker, ja, absoluut.
0: Goed, we gaan met de neus richting het weekend, Nienke.
1: Ja.
0: Iedereen zit al in spanning.
1: Ja.
0: Op de bank, op de stoel, buiten in de tuin.
1: Ja, ja, met pen en papier.
0: Wat is er allemaal te doen dit weekend in onze regio?
1: Er is van alles te doen. Zaterdag de 30e. Het wordt trouwens 26 graden en de zon gaat lekker schijnen. En er komt een grote dag aan voor de schapen bij Hoeve Springerdal. Want in Hezingen worden ze geschoren.
0: Okay.
1: Vanaf 10 uur kun je een kijkje nemen bij het jaarlijkse schaapscheren. De heideschapen worden ontdaan van hun dikke wintervachten. Dat lijkt me echt heerlijk met dat warme weer. Het wordt hoog tijd. Daarnaast zijn er ook spinsters en imkers aanwezig. En die vertellen je alle ins en outs van wol en bijen. En je kunt ook nog terecht op het terras voor een hapje en een drankje. Nou is de 30e ook de allergrootste wijkrommelmarkt van Overijssel. En die vind je op het Patmos in Enschede. Het is een 1,5 kilometer lange rommelmarkt. Die slingert door de straten van die charmante en historische wijk, het Patmos. En op het muziekplein geniet je dan weer van live optredens. Onder andere van Jaman en Wimmy Bauma. Dus voor elk wat wils. En s'avonds, als de beetje is afgekoeld en hopelijk is dan nog steeds de lucht helemaal strak, dan kun je terecht bij de sterrenkijkavond bij Cosmos Sterrenwacht in Lathrop. En voor €12,50 kun je daar terecht. En dan bekijk je het Astrotheater, het planetarium en natuurlijk het observatorium.
0: Voor €2,50?
1: €12,50, sorry
0: Ralf. Nee, ik zat even niet op te letten. Ja. Ik denk ook al.
1: Ja, en dan gaan die grote telescopen. En net wat ik zeg, als het dan de lucht strak is, dan kun je natuurlijk van alles zien. Hartstikke leuk om te doen. En op zondag de 31e wordt het 23 graden en licht bewolkt. Je kunt dan terecht in Bad Bentheim. Daar is een kunstmarkt in de kasteeltuin van de Burgt. Meer dan 60 kunstenaars uit Nederland en Duitsland presenteren dan hun werk. Denk dan aan fotografie en schilderwerken en beelden, maar ook sieraden. Daarnaast zijn er muzikale optredens en voor de kinderen is er van alles te doen. Zoals schminken en workshops. Dus ik zou zeggen, drop die kinderen daar en ga zelf lekker even een rondje maken. En ook een hele bijzondere combinatie vind ik dat eigenlijk. Bij het Wapen van Hengelo is er een optreden Queens of ABBA Tribute Brunch. Je gaat dus lekker met volle mond meezingen, denk ik. Want voor €17,50 koop je een ticket voor de ABBA Tribute Band. En die kun je combineren met een brunch. En ga je lekker eten drinken, en lekker meezingen. En ook op zondag, dag van het park, tussen 12 en 5 kun je terecht bij het Carl Heuping Park in Oldenzaal. Neem je picknickkleedje mee en geniet van de kraampjes, van de muziek. En er is voor alles te doen voor jong en oud. We hadden het er net al even over. Het hele weekend van 27 tot en met 31 mei is er dus kermis in Almelo. Aan het Rembrandtveld. En de 29e start om 10 uur 's avonds de vuurwerkshow. En misschien iets minder spectaculair, maar misschien wel net zo leuk. Het hele weekend op 30 en 31 mei is er een kampvuuravond van gitaarschool Frank Meijer. Bij de Fiekehoekweg 73 in Hengelo. Neem je fiets mee en vergeet vooral ook je gitaar niet. Vanaf 9 uur kun je meespelen, meezingen en gewoon meegenieten.
0: Oké, leuk.
1: Ja.
0: Dat was het.
1: Dat was hem.
0: Nou, super. Nienke, dankjewel.
1: Jojo.

0: Gloria Estefan. Ze deed het samen met de Miami Soap Machine. Of is het nu andersom? Is het Miami Soap Machine met Gloria Estefan op zang?
1: Volgens mij was ze onderdeel van.
0: Was ze onderdeel van?
1: Ze was onderdeel van, ja. Ja, en is later dus helemaal solo gegaan met groot succes.
0: Ja, heeft daar geen windeieren gelegd natuurlijk. Hè, want ze was razend populair. Ja, vroeger vond ik haar ook wel heel erg leuk in die leeftijd, zeg maar. Ja, want het was natuurlijk destijds geen onaardige vrouw om te zien.
1: Prachtige bos krullen, dat weet ik nog. En als ze dan aan het dansen was in die videoclips, dan wapperde dat alle kanten op. Lekkere zomerse hit dit.
0: Goed, dat zit er voorop, Nienke, van deze woensdagavond. Heb je nog wat toe te voegen?
1: Of, ik vond dit een hele lekkere zomerse editie, Ralf.
0: Ik ook.
1: Ja.
0: En ik hoop ook dat onze luisteraars allemaal genoten hebben van de zomerse muziek vanavond.
1: Ja, dat hoop ik ook.
0: Volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen.
1: Ja, zeker. Dan zijn we er weer.
0: Super, tot volgende week.
1: Tot.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
7: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
7: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
8: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
9: Een mooie tuin. Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bij een stadstrand in de Rotterdamse wijk Nesterlanden is gevochten en gestoken door groepen jongeren. Er vielen 2 gewonden en de politie heeft ook 2 verdachten opgepakt. Er is wel vaker geweld bij dat strand. Burgemeester Schouten nam er vorig jaar 2 keer maatregelen toen rivaliserende jeugdbendes hadden afgesproken. Het zweten en zwoegen zitten voor de meeste scholieren nu op, want vandaag was de laatste dag van de eindexamens. Op het programma stond Fries, Russisch, Turks en Arabisch. Over alle examens is veel meer geklaagd dan vorig jaar bij scholierencomité LAX. En de teller staat nog niet stil, want binnenkort beginnen de herexamens. Israël voert de oorlog in Libanon verder op. Heel Zuid-Libanon is tot oorlogsgebied verklaard en de bewoners moeten evacueren. Israël viel Hezbollah in Libanon aan toen ook de aanvallen op Iran begonnen. Met Iran wordt nu al weken over vrede onderhandeld, maar in Libanon zijn nog dagelijks aanvallen. En goed nieuws voor fans van Orgel Joke en voor fans van Oranje. Ze komt met een speciaal WK-lied. Dit weekend komt het al uit. Joke heeft erg haar best gedaan in de studio, want het was niet makkelijk, zei ze tegen Rijnmond. Orgel Joke werd bekend in coronatijd en stond daarna onder andere op Zwarte Cross en in de Gelre Dome. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. In het noordoosten van het land wordt het koud vannacht. Het kan afkoelen tot 5 graden. Morgen vrij zonnig, droog. 20 graden in het noorden en 28 in het zuiden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: mooie tuin? Buzzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
4: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, mijn naam is Bart Meijer. Het grijze kantoorpand De Bolder aan de Spoorstraat krijgt een gigantische street art muurschildering op de gevel die het verhaal van de stad vertelt. Het gebouw waarin ook 79 appartementen komen wordt hierdoor vanaf verschillende plekken in de omgeving zichtbaar. Daarmee vormt het straks een herkenbaar herkenningspunt voor zowel inwoners als treinreizigers die de stad binnenkomen. Hoewel kano's meestal van kunststof of glasvezel zijn, bewijzen ROC-studenten binnenkort dat varen in het betonnen exemplaar ook kan. Ze nemen deel aan de internationale betonkano-race op het Gasbroek in Bornebroek. Dit evenement bestaat sinds 1977 en is een begrip in de bouwkunde en de civiele techniek. Studenten passen hierbij hun studiekennis toe om te laten zien dat beton veelzijdiger is dan alleen bouwmateriaal voor funderingen, vloeren en balken. En het seniorenevenement Veilig Vooruit, dat aanstaande vrijdag zou plaatsvinden bij Stichting Man in Losser, is afgelast. Vanwege de voorspelde hitte vinden de gemeente Losser en Stichting Fundament het niet verantwoord om het door te laten gaan. Er wordt gezocht naar een nieuwe datum. Het weer tenslotte. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 6 tot 8 graden. Morgen volop zon en dan wordt het iets warmer met zo'n 25 graden. Vrijdag en zaterdag wordt het zeer warm en broeierig met vrijdag 27 tot 29 graden. Zaterdag wordt het 26 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongs mee van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Wil jij €500 netto verdienen?
9: Wat?
8: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
10: Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
8: Brusje doet meer met je.
11: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Op een stadstrand in de Rotterdamse wijk Nessalanden is het voor de tweede dag op rij onrustig geweest. Groepen jongeren gingen vanavond met elkaar op de vuist en er werd ook een mes getrokken. 2 jongeren raakten gewond en 2 anderen werden opgepakt. De ruzies op het strand zijn er wel vaker, zeker op warme dagen. En bij een ROC-school in Apeldoorn is vanmiddag ook iemand neergestoken. Het is niet duidelijk of het een leerling is. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen zagen iemand wegrennen en later is in de buurt een verdachte opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Oekraïne heeft Amerika om meer luchtafweer gevraagd. Help ons tegen de Russische terreur, schrijft president Zelensky in een brief aan Trump. Oekraïne heeft Amerikaanse Patriot-systemen, maar de munitie raakt op. Die raketten zijn nodig om de Russische raketten neer te halen voordat ze het doel treffen. En Oostenrijk bewijst dat het werk van de politie erg afwisselend is. Agenten hebben namelijk een dief opgepakt die alleen maar geïnteresseerd was in vrouwenschoenen. Hij had 170 paren gestolen. En de politie zoekt nu naar

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm.

0: Boek dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Haaksbergen wil nog voor de zomervakantie een locatie aanwijzen voor een asielzoekerscentrum voor maximaal 129 mensen. De gemeente houdt daarbij rekening met de uitslag van het referendum van maart, waarbij inwoners aangaven voorkeur te hebben voor één goed bereikbare locatie in een drukkere omgeving. Volgens wethouder Pieter van Zwanenburg worden inwoners en belangenorganisaties binnenkort betrokken bij het overleg over het AZC. Welke locaties in beeld zijn is nog niet bekendgemaakt. Haaksbergen wil op de nieuwe locatie vooral gezinnen opvangen. De opvang moet in principe 5 jaar beschikbaar blijven. In Oldenzaal wordt vanaf aankomende dinsdag 26 mei tot en met vrijdag 29 mei weer de wandelvierdaagse gehouden. Deelnemers kunnen iedere avond een andere route lopen door de stad en het buitengebied. Er zijn afstanden van ongeveer 5 of 10 kilometer en wandelaars mogen zelf kiezen of ze 1, 2, 3 of alle 4 de dagen meedoen. De startlocatie wisselt per avond. De organisatie verwacht opnieuw deelnemers van jong tot oud. En wie alle 4 de dagen uitloopt, die krijgt na afloop een medaille. En dan is hier nog het weer voor Twente. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. De temperatuur daalt vannacht niet verder dan tot een graad of 11. Morgen, tweede Pinksterdag, is vergelijkbaar met vandaag. Droog, warm en zonnig. En het wordt morgen plaatselijk een graad of 28.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.petrolheads.nl/luister. Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
1: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
0: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Colombia is een Nederlander doodgeschoten, melden media daar. Het ging mis toen hij op weg was naar een plaats waar hij een auto wilde verkopen. Er werd neergeschoten door gewapende mannen, maar of hij ook echt doelwit was, is niet duidelijk. De Nederlander woonde in Colombia, hij was autohandelaar daar. Twee kinderen die gewond raakten bij een treinongeluk in België zijn uit het ziekenhuis. Gisteren werd een schoolbus aangereden door een trein. Twee kinderen en twee volwassenen kwamen daarbij om het leven. Drie andere kinderen liggen nog in het ziekenhuis. De oorzaak is nog altijd onbekend. Het akkoord met Iran is nog niet naar de zin van president Trump, maar dat komt wel, zegt hij. Hij blijft erbij dat Iran geen andere keuze heeft dan een deal te sluiten, omdat hun leger voor het grootste deel is vernietigd. En als het moet, hervatten we de aanvallen, zegt Trump. En zwemster Marit Steenbergen heeft opnieuw haar Nederlands record op de 100 meter vrije slag verbeterd. Ze deed er in Frankrijk 51 seconden en 86 honderdste over, en dat is de tweede tijd ooit gezwommen. Steenbergen is in topvorm. Afgelopen zondag verbeterde ze ook al haar Nederlands record. Het weer dan nog van Weer Online. Het wordt een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Morgen wordt het weer een zonnige lentedag. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vet je niet ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een zwemplas in de Biesbos bij Dordrecht is een jongen van 18 verdronken. En geen kopje onder werd aan land gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed vanavond alsnog. Volgens lokale media hebben veel kinderen het zien gebeuren. Toetsen op school moeten erom draaien dat leerlingen er iets van opsteken en niet om het halen van een diploma of overgaan naar de volgende klas. Dat zegt de onderwijsraad in een advies aan de Tweede Kamer. De gevolgen van een hoog of een laag cijfer voor een toets kunnen bij sommige leerlingen voor veel stress zorgen. De assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij had bij hem de drug ketamine ingespoten, waaraan hij later doodging. In totaal zijn er 5 mensen veroordeeld voor de dood van Perry 3 jaar geleden. De drugsdealer kreeg 15 jaar cel. En de Londense club Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. Ze versloegen het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0 en daarmee pakken ze voor het eerst een Europese hoofdprijs. De Engelsen zouden eigenlijk in de Europa League spelen, maar dat mocht niet, omdat Crystal Palace dezelfde eigenaar heeft als Olympique Lyon. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere en frisse nacht. De minima ligt tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmarsken.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsken.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Als het aan de burgemeester van Groningen ligt, worden asielzoekers opgevangen in gebouwen van de overheid. Dat zegt ze bij Pauw en de Wit. Ze zegt dat dat bijvoorbeeld kan op defensieterreinen of leegstaande kantoorgebouwen van het Rijk. Vannacht is de noodopvang in Groningen voor het laatst open voor asielzoekers uit Ter Apel. Europa is te afhankelijk van brandstof uit het buitenland. Dat zegt eurocommissaris Wopke Hoekstra tegen de Telegraaf. Volgens hem komt bijna alle olie en gas van buiten de EU en zijn we daarmee kwetsbaar als er oorlog uitbreekt. De oplossing ligt volgens hem bij energie die we zelf in Europa kunnen opwekken. Een aanhanger van IS die een aanslag pleegde in Oostenrijk moet levenslang de cel in. Hij stak vorig jaar een jongen van 14 dood, 5 anderen raakten gewond. Morgen doet de rechter uitspraak in een andere terreurzaak over de verijdelde aanslag op een concert van Taylor Swift in Wenen. En voormalig First Lady Jill Biden schrok zich rot bij het verkiezingsdebat van haar man Joe 2 jaar geleden. Dat verliep rampzalig omdat hij niet uit zijn woorden kwam tegenover Donald Trump. In een interview met CBS vertelt Biden dat ze dacht dat hij een beroerte kreeg. Ze had hem nog nooit zo gezien. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè? Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn veel meer mensen zonder papieren in Nederland dan wordt gedacht, blijkt uit onderzoek van Trouw. Volgens de laatste schattingen waren dat er ongeveer 20.000, maar dat zou niet kloppen. Zo wordt er alleen gekeken naar mensen die met de politie in aanraking zijn gekomen. Daardoor ontbreken vooral veel vrouwen en kinderen. In Colombia is een Nederlandse man doodgeschoten. Het zou gaan om een autoverkoper die onderweg was naar een klant. Volgens plaatselijke media werd hij aangevallen door een groep gewapende mannen en werd hij zeker 7 keer geraakt door een kogel. Waarom hij werd aangevallen en wie erachter zitten is niet bekend. President Trump is niet bang dat Amerikanen hem afrekenen op de oorlog in Iran. Komend najaar zijn er tussentijdse verkiezingen in Amerika, de midterms. Trump beweert dat ze in Iran dachten hem te kunnen uitputten tot die tijd, maar de midterms kunnen hem niks schelen, zegt hij. En de Noorse koningin Sonja is opgenomen in het ziekenhuis. Ze is 88 en heeft last van hartproblemen. Ze moet een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Vorige week ging ze juist weer aan het werk, nadat ze vanwege diezelfde hartklachten het een tijdje rustig aan moest doen. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.